0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Een goedemorgen. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving gisteren. Al zeker 132 mensen zijn daarbij overleden en zeker 570 anderen raakten gewond. Dat blijkt uit de nieuwe balans van de Colombiaanse president. Volgens hem raakten ook meer dan 1500 huizen beschadigd en zijn er zeker 60 gebouwen ingestort. Intussen biedt de VS zo'n 13 miljoen euro steun voor bijvoorbeeld noodopvang. Ook de VN en Europa staan klaar met noodhulp. Progeria-patiënt Michiel van de Weert is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Michiel werd in 2007 bekend bij het grote publiek door zijn strijd tegen de zeldzame verouderingsziekte. Hij was ook DJ en content creator. Dokters voorspelden dat hij maar 12 zou worden. Uiteindelijk werd hij 28. Hij was een van de oudste levende personen met Progeria ter wereld. Ons land heeft meteen een medaille gepakt op de eerste dag van het EK atletiek in Birmingham. Delphine Nkansa sprintte naar brons op de 100 meter en dat kan ze amper geloven.
2: Je sentais un peu mon ischio en demi-finale, donc j'ai eu un peu peur en finale. Mais de là à faire médaille, j'étais là, ah ok, il va me falloir du temps pour réaliser que je suis sur le podium. C'est vraiment incroyable.
1: Op de 5000 meter werd Issa Kimeli 9e. En de Belgian Waffles, dat is onze gemengde aflossingsploeg, werd 8e en laatste op de 4x400 meter. We krijgen veel zon vandaag en het wordt zo'n 29 graden. Morgen ook zonnig, dan wordt het nog iets warmer, 32 graden. Donderdag en vrijdag zonnig en heet, dan halen we zelfs tot 35 graden.

0: een stralende zachte huid? Dat is de Summer Mist Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
4: Amai, ik sla direct met een slag.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Een kraan die lekt.
6: Een degel met een barst.
5: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
6: Het is tijd.

0: IKEA-tip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Nou, ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
7: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
7: En Colruyt trakteert.
9: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
8: Voorwaarden op colruyt.be.
10: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Sven en Anke zijn bijna terug. Vanaf volgende week hoor je ze weer op hun vertrouwde plekje. En dan ga ik op vakantie. Goeie aflossing is dat, toch? Milk Inc. draaien we zo meteen na het nieuws van 7 met Emiel Wallais. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Vlaanderen gebruikt verouderde vaccins tegen pneumokokken. In Colombia loopt de dodentol op na de aardbeving. En Delphine Incansa bezorgt ons land een eerste medaille op het EK Atletiek. Vlaanderen blijft verouderde vaccins gebruiken tegen pneumokokken, dat schrijft HLN. Vier Vlaamse kinderen stierven vorig jaar aan zo'n infectie. Er bestaat nochtans een nieuwer vaccin dat tegen meer varianten beschermt, maar daarnaar overstappen is niet zo evident, zegt collega Fleur Mees.
3: Zo heeft het nieuwe vaccin 4 dosissen nodig in plaats van de huidige 3. En het moet ook nog eens op andere momenten toegediend worden. Nu krijgen baby's die inentingen op heel strak ingeplante consultatiemomenten bij kind en gezin. En dat zou dus betekenen dat de hele Vlaamse vaccinatiekalender overhoop gegooid moet worden. Maar er is nog een reden, de kostprijs.
2: Kind en gezin zet het verouderde vaccin gratis. Ouders kunnen dan zelf kiezen voor de nieuwe versie, maar die kost wel €268. Progeria-patiënt Michiel van de Weert is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Michiel werd in 2007 bekend bij het grote publiek door zijn strijd tegen de zeldzame verouderingsziekte. Hij was ook DJ en content creator. Dokters voorspelden dat hij maar 12 jaar zou worden. Uiteindelijk werd hij er 28. Hij was een van de oudste levende personen met Progeria ter wereld. Er blijft veel onduidelijkheid over de dood van een vrouw van 40 in Leopoldsburg in Limburg. Ze werd zaterdagavond aangereden door haar partner toen ze terugkwamen van een festival. De man van 41 is opgepakt op verdenking van moord, zegt collega Katrien Salas.
4: Op een bepaald moment zouden ze dan ruzie hebben gekregen. Zou hij haar dan uit de wagen hebben gezet of zou zij zijn uitgestapt? Hij is dan doorgereden, maar zou dan even later hebben beslist om rechtsomkeer te maken. Wat er dan precies is gebeurd, blijft heel erg onduidelijk.
2: De man had te veel gedronken. Hij ontkent wel dat hij zijn vrouw bewust aanreed. In Colombia en Zuid-Amerika zijn nu al 132 mensen overleden na de zware aardbeving gisteren. Zeker 570 anderen raakten gewond, dat blijkt uit de nieuwe balans van de president. Er zijn ook al tientallen naschokken geweest. De noodtoestand is er dan ook van kracht. De VS biedt alvast €13 miljoen steun en ook de VN en Europa staan klaar met noodhulp. En meteen een medaille voor ons land op de eerste dag van het EK Atletiek in Birmingham. Delphine Incansa sprintte gisteravond naar brons op de 100 meter in een nieuw persoonlijk record. Amper 200ste trager dan het Belgisch record van Kim Gevaert. Verder werd Isa Kimeli 9e op de 5000 meter. Een ontgoocheling, zegt hij zelf.
5: Ik als vice-wereldkampioen kom altijd naar het Europees kampioenschap om mee te doen voor de medaille. De laatste rondje komt direct verzuring. Ik heb tot op het einde mee gevochten. Helaas geen medaille.
2: En de Belgian Waffles, onze gemengde aflossingsploeg op de 4x400 meter, werd 8e en laatste. We krijgen veel zon vandaag, het wordt zo'n 29 graden. Morgen ook zonnig, dan wordt het nog iets warmer, 32 graden. Donderdag en vrijdag zonnig en heet, dan halen we zelfs tot 35 graden.
1: En 5 files staan er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat richting Brussel op de E19 tussen Kontich en Rumst. De werken daar, die zorgen voor vertraging. 7 minuten op de Brusselse ring op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette. 6 minuten. En ook tussen Grimbergen en Machelen, ook daar 6 minuten. Richting Gent op de E17 tussen Destelbergen en Gentbrugge. 5 minuten. En richting Antwerpen nog op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst. Ook daar 5 minuten.
6: Dit is Joe.
7: Met Alain Klaas.

0: was de afsluiter van Belevenissen in Leuven afgelopen vrijdag. En Reggie en Linda hebben de Grote Markt in Leuven tijdelijk omgevormd tot een danstempel, kunnen we zeggen. 25.000 mensen waren er om onder andere uit de bol te gaan op Walk on Water. Net zoals wij hier hebben gedaan, Milk Inc. Om deze dinsdag te beginnen. Ik wens je een hele fijne ochtend. Nog twee keer slapen. En dan begint het Rijversfestival in Rijvers. En wij mogen deze week telkens twee mensen een VIP-behandeling geven met aparte parkeerplaats, hapjes en drankjes op onze kosten. De beste plek om naar dat concert te gaan kijken. Een speciale belevenis dus. We hebben weer een rebus gemaakt met de artiesten die daar de komende dagen op de affiche staan. Wordt allemaal wel duidelijk straks. Blijf gewoon luisteren. Eerst gaan we naar dat gat van de playlist en naar Shaboozy en A Boris Song Tipsy en deze musical Youth and Pause the Dutchie.
1: This generation rules the nation with version.

0: Musical Youth en Paas, die Dutchie en Shaboozy.
1: Dit is Joe.
0: Het nummer dat 2 jaar geleden de hele zomer in je radio zat, weet je nog wel, A Bar Song Tipsy. Ondertussen 7:15 geworden. Het droevig nieuws uit Limburg gisteravond. Michiel van de Weert, de bekendste progeria-patiënt van ons land, is helaas op 28-jarige leeftijd overleden. Hoewel artsen hem een levensverwachting van amper 12 jaar hadden gegeven, werd hij dus een van de oudste progeria-patiëntjes ter wereld. En opvallend was zijn enorme levenslust en positiviteit, maar de laatste maanden ging zijn gezondheid helaas sterk achteruit. Zijn overlijden komt op een moment dat hij en zijn zus Amber, die ook aan dezelfde ziekte leidt, te zien zijn in een docu-reeks How to be Alive, Amber en Michiel. En daarin had hij het ook over iets waar hij liever niet aan wou denken, zijn begrafenis. Maar hij had toch wel een duidelijk beeld van hoe dat eruit zou moeten zien.
2: Afscheid van een vriend van Clouseau moet ergens tijdens de dienst afgespeeld worden. Ik zou het heel graag hebben als de dienst zou doorgaan in het stadion van Genk. Ik heb ook altijd gezegd, ik wil dat dat is misschien een beetje een ego-ding, maar ik wil heel graag dat de hele wereld afscheid kan nemen van mij. Dus ik zou het heel cool vinden, moest er een soort livestream zijn van de dienst. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen over de hele wereld die mijn verhaal wil volgen online. Dus een soort livestream of zo van de dienst. En dat iedereen kan meekijken en de laatste keer mij kan heren.
0: Ja, toch wel pakkend. How to be alive, Amber en Michiel. De docu-rex kan je nu bekijken. En als je wel eens het gevoel hebt dat de muren op je afkomen, dan heb ik toch wel opvallend nieuws. Want uit onderzoek blijkt dat wij Belgen best groot wonen in vergelijking met de gemiddelde Europeaan. 45 vierkante meter per persoon hebben we. En daarmee staan we op de 4e plek in Europa, waar het gemiddelde leefbare oppervlakte per persoon maar 37,5 vierkante meter is. De absolute koploper is Luxemburg. Daar hebben de inwoners gemiddeld 66 vierkante meter per persoon. Maar als je graag klein en knus wil wonen, dan moet je verhuizen naar de Oostbloklanden, want in Roemenië hebben ze amper 20 vierkante meter, nipt gevolgd door Bulgarije met 22, Letland heeft er 24 en Litouwen 25 vierkante meter. Dan zijn we met onze 45 dus ruim bemeten. Maar experts waarschuwen wel dat onze liefde voor grote huizen ook een keerzijde heeft. Het zet onze natuur uiteraard onder druk en maakt ook de vastgoedmarkt voor velen onbetaalbaar. De oplossing zit in compacter wonen in dorps- en stadskernen. Dat is niet alleen beter voor het milieu en onze portemonnee, maar het zorgt er ook voor dat we minder ver moeten pendelen en dichter bij onze familie wonen. Dus het heeft wel een heel aantal voordelen. En dat brengt ons automatisch bij dit hier.
1: Het gat van de playlist.
0: Want die grote woningen van ons, daar kunnen we wel wat muzikale aan vastknopen natuurlijk. Zoals dit hier van Deuten.
3: We're coming home now, we're coming home now. The sound of the wind is whispering in your head.
0: Het tegenovergestelde van ruim wonen, daar heeft Ed Sheeran een leuk plaatje over gemaakt.
4: I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting.
0: De Lego House van Ed Sheeran. Ja, dat lijkt dan meer op wat ze daar in het oosten hebben. Hè? Zo Lego huisjes, kleine huisjes. Dat zou ook een link kunnen zijn, maar dit zou ook kunnen natuurlijk. The Big Big World van Emilia. Als je een van die drie plaatjes op jouw favoriete lijstje hebt, dan mag je dat altijd laten weten. Dan kunnen we die draaien natuurlijk. Als je nog een andere suggestie hebt, dan is die welkom via de Joe-app. Wat kunnen we koppelen aan het feit dat wij toch wel redelijk ruim wonen? Je stuurt het maar door via de Joe-app en ondertussen Simply Red.
5: Driving home.

0: Dit is een nummer dat meegeschreven werd door een man die jaren later op nummer 1 zou komen in de top 40. En dat was toen met Ghostbusters. Ja, die Ray Parker Jr. was een tijdje de rechterhand van Barry White. En hij schreef dus mee aan dat nummer dat je daarnet hebt gehoord. You See the Trouble With Me. Eens kijken wat hier allemaal is binnengekomen.
1: Joe. Het gat van de playlist.
0: Bijzonder veel suggesties, dankjewel daarvoor. Wat was nu de aanknoping? Ja, wel, uit onderzoek blijkt dat wij Belgen best groot wonen in vergelijking met de gemiddelde Europeaan. 45 vierkante meter per persoon hebben en daarmee staan we op de vierde plek in Europa, waar het gemiddelde leefbare oppervlakte per persoon maar 37,5 vierkante meter is. Dus we leven op grote voet. Absolute koploper is trouwens Luxemburg, daar hebben ze 66 vierkante meter per persoon. En als je het liever klein en klus wil, dan moet je naar de Oostbloklanden, want Roemenië sluit de rij met amper, nog niet de helft van wat wij hebben, amper 20 vierkante meter. Wat is er allemaal binnengekomen? Ik had daarnet Lego House van Ed Sheeran voorgesteld, maar die heeft blijkbaar wel meer toepasselijke nummers. Dit is een paar keer binnengekomen. Bernard, die heeft hij doorgestuurd. Christel uit Beveren en ook Christel uit Berlaar. De Christels, die

Nick uit Nieuwpoort is het helemaal met mij eens. Isabelle uit Oostkamp. Hilde uit Lorenië. Herwig uit Turnhout. Nou, het zijn er wat te veel om ze allemaal op te sommen. Maar die hadden allemaal dit als suggestie. House for Sale van Lucifer. En dit lijstje wordt nog een beetje langer, dus daar gaan we maar beter niet aan beginnen, want dan ben ik een half uurtje bezig. Maar heel vaak gesuggereerd, Our House van Madness, maar dit kwam ook heel vaak binnen. En dat vond ik eigenlijk wel een fijne suggestie. Onder andere Monique uit Pelt, Ingrid uit Exaarde en nog tientallen anderen. Die hadden deze René Vroeger.

0: bedankt voor de vele suggesties die we hebben binnengekregen. Is echt geen beginnen aan het aantal mensen dat dit nummer heeft voorgesteld. Maar dankjewel daarvoor. Alles kan een mens gelukkig maken. En alles over dat eigen huis. Want wij wonen toch wel ruim bemeten, blijkt dus uit onderzoek. René Vroger, zometeen draaien we Céline Dion en I'm Alive. Eerste hoofdpunt uit het nieuws, die krijgen we nog eens van Emile Wallace.
1: Goedemorgen. Vlaanderen blijft verouderde vaccins gebruiken tegen pneumokokken, terwijl daar vorig jaar 4 Vlaamse kinderen aan gestorven zijn. Kind en Gezin geeft baby's gratis een vaccin dat tegen 13 varianten beschermt, maar er bestaat een nieuwere versie die tegen 20 varianten beschermt. Die nieuwe versie kost wel €268. In Colombia en Zuid-Amerika zijn nu al 132 mensen overleden na de zware aardbeving gisteren. Zeker 570 anderen raakten gewond, dat blijkt uit de nieuwe balans van de president. Er zijn ook al tientallen naschokken geweest. De noodtoestand is er dan ook van kracht. De VS biedt €13 miljoen steun en ook de VN en Europa staan klaar met noodhulp. En Delphine Nkansa heeft ons land meteen een medaille bezorgd op het EK Atletiek in Birmingham. Ze sprintte gisteravond naar brons op de 100 meter. Het is de eerste medaille voor ons land op dat nummer op een groot toernooi sinds Kim Gevaert, 20 jaar geleden. Verder werd Isaac Kimeli 9e op de 5000 meter en de Belgian Waffles, onze gemengde aflossingsploeg op de 4x400 meter, werd 8e en laatste. We krijgen veel zon vandaag, het wordt zo'n 29 graden. Morgen ook zonnig, dan wordt het 32 graden. Donderdag en vrijdag zelfs tot 35 graden.
0: Elke dag een paar graden erbij, 35. Ja, Jonas zei gisteren zelfs dat in de Kempen wel eens de 738 zou gehaald kunnen worden. Man, een beetje te veel. 4 files staan er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die staat richting Gent op de E17. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. Dus als je dat kan vermijden, misschien toch maar beter doen. Want een uur bumperen ondertussen tussen Lokeren en Destelbergen op de E17, dus richting Gent. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst, ondertussen 10 minuten daar. Richting Brussel op de E19 tussen Kontich en Rumst, ook daar bijna 10 minuten. En op de Brusselse ring op de binnenring tussen Strombeek, Bever en Machelen, reken daar op 6 minuten extra.
2: Dit is Joe
3: met Alain Klaas.

exact een maand begint ze aan die reeks concerten in Parijs. Ja, geef toe, dat hadden we totaal niet meer verwacht na wat er was gebeurd met haar natuurlijk. Maar ze staat weer op een podium, dus ook wel een toepasselijk nummer eigenlijk. I'm Alive van Céline Dion. En over podia gesproken, op het Rijversfestival hebben ze er 7 in totaal. En vanaf donderdag staan daar meer dan 100 internationale en nationale artiesten op, want het is weer zover. Ze hebben dit jaar de 10e editie in dat hart van Lievegem. En elk jaar wordt het een beetje populairder. Heeft volgens mij vooral te maken met de gezelligheid. Het is een echt familiefestival. Er is bijvoorbeeld ook een TikTok-stage. En daar komen al die internetfenomenen langs, zoals Tien, Ed Lund en Steffi Merci. Kan je dan een selfietje gaan scoren natuurlijk. En er zijn ook circusacts. Dus een en al gezelligheid daar op dat Rijversfestival dus in Lievegem. En het leuke is dat we deze week elke dag 4 mensen een VIP-arrangement kunnen bezorgen. Daarvoor hebben we gisteren onze Rijvers Rebus in het leven geroepen. En Elisabeth was de eerste die heeft gewonnen. Enfin, eigenlijk was het de dokter, hè? Iluna. Die had alles bij elkaar gepuzzeld. En zij mogen dus met het hele gezin zichzelf laten verwennen met de hapjes en de drankjes. En noem maar op. Zometeen beginnen we aan een nieuwe opgave. Maar eerst nog Rockwell. Somebody's watching me.

0: durft vanavond bij VTM alles op het spel zetten in de quiz Ik weet er alles van? En wie keert bij VTM 2 mee terug naar 1942 voor het oorlogsdrama Midway? Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.
1: 10 om te zien live, back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold III, Tu Fabiola, Lux Steno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live, back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets 10 om te zien live.

0: De zoon van de grote baas van Rockwell. Die baas heette Barry Gordy en die had dus een zoon, Kennedy Gordy. En die zei op een bepaald moment, ik wil een plaatje opnemen en ik heb eigenlijk liefst dat Michael Jackson ook mee zou zingen. Ja, papa heeft dat geregeld natuurlijk. Somebody's Watching Me met Michael Jackson dus op de achtergrond. En Ricky Martin met Maria Undo Stress. En vanaf donderdag is het dus weer zover. Een van de leukste festivals van de zomer heeft dan plaats in dat charmante Lievegem. Het Rijversfestival met zowat alle grote namen op de affiche. Dat is altijd indrukwekkend. En als je jezelf in de watten wil laten liggen, is deze week wel jouw week. Want misschien mag jij wel als een echte VIP naar dat Rijversfestival. Het zijn tickets voor nu zondag 16 augustus. En daarom gaan we dit weer spelen.
1: Dit is Joe. De Rijvers Rebus.
0: Elk uur krijg je van mij een paar letters. We draaien telkens een artiest die daar vanaf donderdag op het podium zal staan. En uit de titel of de groepsnaam moet je dus een aantal letters onthouden. En dit is de eerste opgave. In de titel van het volgende nummer komt een edelmetaal voor. Daarvan moet je de eerste letter onthouden. Dus de eerste van het edelmetaal. En ook de eerste letter van de voornaam van de zanger. Die twee letters heb je dus nodig. De eerste letter van het edelmetaal en de eerste letter van de voornaam. En het gaat ook over een man die ook op de affiche van het Rijversfestival staat. Maar hij stond ook op het podium van ons Paradise Beach afgelopen zaterdag. En van die live versie gaan we nu nog eens genieten.
1: De Rijvers Rebus. Good times, great music.

Werd daar straks ook heel vaak gesuggereerd toen we het hadden over het feit dat wij toch wel redelijk ruim wonen. 45 vierkante meter. En we dachten, eigenlijk blijft dat toch wel een leuke single. Die Madness en Our House. Ja, de eerste twee letters van onze rijversrebus van vandaag zou je ondertussen dus genoteerd moeten hebben. Eerste letter van dat edelmetaal en ook de eerste letter van de voornaam van de zanger die je daarnet hebt gehoord. Straks droppen we nog wat letters en dan kan je in het laatste uur van deze ochtend dus al die letters bij elkaar beginnen puzzelen en dan een woord vormen dat te maken heeft met dat rijversfestival. En we beginnen zo langzaamaan ook af te tellen naar dat nieuwe seizoen van Sven en Anke. Volgende week maandag op 17 augustus begint dat 11e seizoen. Het is allemaal nog top secret wat ze daar zullen doen. Maar één ding dat ze de afgelopen seizoenen wel hebben gedaan op dinsdagochtend is de coverartiest. Een zanger of zangeres van bij ons die een eigen versie bracht van een bekend nummer. Daar zijn tientallen dingen gemaakt waar onze mond toch alvast vaak van open viel. En aan de reacties te merken bij jullie ook. Dus tijdens deze zomer blikken we nog eens graag terug naar die momenten. Waar was jij van onder de indruk? Welke cover zou jij graag nog eens willen horen? Je mag het laten weten via de Joe-app. En dan duikelen in die rijke collectie van Sven en Anke. Dit is Keen en Bend & Break.

0: draai zo meteen een nummer waarvan de titel eigenlijk What's Going On had moeten zijn. Maar dan denkt iedereen aan Marvin Gaye. Vandaar dat What's Up is geworden voor de Four Non Blondes. Na het nieuws van 8 uur met Emiel Wallijs. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. China bespioneert mogelijk ons leger. Vlaanderen gebruikt verouderde vaccins tegen pneumokokken. En bekend Vlaanderen neemt afscheid van Michiel van de Weert. Ons leger loopt mogelijk gevaar om bespioneerd te worden door China. De dienstwagens van heel wat generaals en de defensiechefs zijn gemaakt in China. Dat schrijft HLN. En daarom laat Defensie de auto's onderzoeken, vertelt collega Timmy van Diepen.
2: Aan de ene kant is het risico dat men in China de positie van die wagens zou kunnen volgen. Aan de andere kant is er het risico dat door verbinding te maken met de Bluetooth van die auto's, men dus inzage zou kunnen krijgen in de contacten in de gsm's van bijvoorbeeld hoge officieren, maar ook telefoongesprekken zou kunnen afluisteren die in die auto's plaatsvinden.
1: Defensieminister Franke wil in de toekomst enkel nog Europese auto's aankopen. Vlaanderen blijft verouderde vaccins gebruiken tegen pneumokokken, terwijl daar vorig jaar 4 Vlaamse kinderen aan gestorven zijn, dat schrijft HLN. Kind en Gezin geeft baby's gratis een vaccin dat tegen 13 varianten beschermt, maar er bestaat een nieuwere versie die tegen 20 varianten beschermt. Maar daarvan de standaard maken is niet zo evident, zegt collega Fleur Mees.
3: Zo heeft het nieuwe vaccin 4 dosissen nodig in plaats van de huidige 3. En het moet ook nog eens op andere momenten toegediend worden. Nu krijgen baby's die inentingen op heel strak ingeplante consultatiemomenten bij kind en gezin. En dat zou dus betekenen dat de hele Vlaamse vaccinatiekalender overhoop gegooid moet worden. Maar er is nog een reden, de kostprijs.
1: Ouders kunnen zelf kiezen voor de nieuwe versie, maar die kost wel €268. Vlaanderen neemt afscheid van progeria-patiënt Michiel van de Weert. Hij overleed gisteren aan de ouderdomsziekte. Hij werd 28. Comedian William Bouva noemt hem de coolste gast die hij ooit kende. Op social spreken onder meer Karen Dame en Average Rob hun steun uit. Doelman Thibaut Courtois schrijft rust zacht Genki. En ook Racing Genk, de club waar Michiel voor supporterde, noemt ze moed en positiviteit een inspiratie voor velen. In Colombia in Zuid-Amerika zijn nu al 132 mensen overleden na de zware aardbeving gisteren. Zeker 570 anderen raakten gewond, dat blijkt uit de nieuwe balans van de president. Er zijn ook al tientallen naschokken geweest. De noodtoestand is er van kracht en er komt intussen ook hulp vanuit de VS. En de VN en de EU staan klaar om te helpen. En op het EK Atletiek heeft Delphine Nkansa ons land een eerste medaille bezorgd. Ze pakte het brons op de 100 meter in 11 seconden en 400ste. Een nieuw persoonlijk record en amper 200ste trager dan het Belgisch record van Kim Gevaert. Verder werd Isaac Kimeli 9e op de 5000 meter. Een ontgoocheling, zegt hij zelf.
4: Ik als vice-wereldkampioen kom altijd naar het Europees kampioenschap om mee te doen voor de medaille. De laatste rondje komt direct verzuring. Ik heb tot op het einde mee gevochten. Helaas geen medaille.
1: De Belgian Waffles, onze gemengde aflossingsploeg op de 4x400 meter, eindigde 8e en laatste. Het wordt een prachtige zomerdag met veel zon en maxima rond 30 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan wordt het een tropische 31 graden, ook aan de kust. Donderdag en vrijdag wordt het uitzonderlijk warm met maxima rond 35 en zelfs 37 graden.
0: Ja, over tropisch gesproken, zeg 37 graden. Ongelooflijk. 5 files staan er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die staat richting Gent op de E17. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen, dus let daar een beetje op, want het is daar lang bumperen tussen Waasmunster en Destelbergen. 1:11. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Dan moet je 20 minuten aanschuiven op de E313 tussen Ranst en Wommelgem. 5 minuten. Richting Brussel op de E19 tussen Kontich en Rumst. Daar komen 10 minuten bij. En op de E429 tussen de Welkomstlaan en de Bergense Steenweg. Daar moet je op 10 minuten extra rekenen.
5: Dit is Joe.
6: Met Anne en Klaas.

Dit nummer had dus eigenlijk What's Going On moeten heten. Maar de platenfirma zei What's Going On. Ja, dan denkt iedereen dat het een cover is van Marvin Gaye. Kies maar een andere titel. Dat werd dus What's Up. Maar dat zingen ze helemaal niet. Dus wel een beetje een raar plaatje. Voor dan Blanc. En jammer dat ze niet meer hits hebben kunnen maken. Dat had alles te maken met Linda Perry. Die wou productiewerk gaan doen. Dus voor andere groepen werken. En daar heeft ze bijzonder veel succes mee gehad. Ze heeft samengewerkt met Christina Aguilera, Pink, Gwen Stefani en Celine Dion. Maar het begon dus wel allemaal met Four Non Blondes en What's Up. Wel, wat er staat te gebeuren de komende dagen zijn spectaculaire fenomenen. We hebben die vallende sterren die donderdagochtend en masse te zien zullen zijn. En natuurlijk is er ook de eclipse. Maar als je weet dat die eclipse pas zichtbaar is om 18:15, 18:07 om heel nauwkeurig te zijn, ja, dan staat de zon natuurlijk al behoorlijk laag. En dus heb jij je misschien al afgevraagd, waar kan ik nu het beste naartoe om die zonsverduistering optimaal te kunnen zien? Wel, daar is een oplossing voor. We gaan het straks uitleggen. Eerst gaan we nog eens luisteren naar een cover van Isabella A. Ja, die heeft bijzonder slecht nieuws te horen gekregen een paar weken geleden. Daar zijn jullie duidelijk ook door geraakt, want toen ik vroeg welke cover we absoluut nog eens moesten draaien, is dat toch wel de naam die hier het vaakst is opgedoken. Nu, Where the Wild Roses Grow hebben we al een paar keer gedraaid op algemeen verzoek. Ik stel voor dat we eens iets anders draaien, iets anders heruitzenden van die covers van Isabella A. Laat maar weten wat het mag zijn. Eerst Meteor met zijn nooduitgang en deze Bee Gees met Staying Alive.

0: Dit is Joe.
1: Joe. Good times. Great music. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

heeft er een nieuwe huisgenoot bij? Dat zou een rare manier zijn om te zeggen dat er een nieuwe relatie in het spel is. Nee, nee, het gaat over een viervoeter. En voor de kenners, het is een Maltipoo. Een kruising tussen een Malteser en een poedel, blijkbaar. Het ziet er wel bijzonder cute uit, moet ik zeggen, hoor. Fientje, zo heet ze, Meteor, met nooduitgang. Ik heb daarnet gevraagd welke cover je graag nog eens wil horen van Isabella A. Zij was een tijd geleden de coverartiest bij Sven en Anke. En omwille van dat slechte nieuws dat ze een paar weken geleden heeft gehad, werd haar naam hier sowieso al erg vaak gesuggereerd in dit item. Ja, kwestie van haar een hart onder de riem te steken natuurlijk, hè. Dat duet met Koen de Bouw, Where the Wild Roses Grow, staat op eenzaam hoogte uiteraard, maar de andere covers die ze heeft gebracht, die waren toch ook wel heel straf. Je suis venu te dire que je m'en vais van Serge Gainsbourg, natuurlijk bij ons ook bekend in de versie van Jolemer en Flouze, werd een paar keer gesuggereerd. Baby One More Time van Britney Spears kwam ook een paar keer binnen. Maar deze hier is het vaakst aangevraagd, dus die gaan we toch nog eens draaien. Origineel van Talking Heads, maar hier dus in die toch wel hele straffe versie van Isabella. Psycho Killer.

0: Je favoriete ochtendduo is terug.
1: Ons vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
2: Maar we zijn niet lui geweest, Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
1: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
2: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
0: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
8: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Smartfoto.be.
10: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
11: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
10: Echt of wat?
12: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
13: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
14: En...

0: dit voor 9 uur zou horen, dan zou ik blij zijn op de juiste manier wakker worden met deze Wheaties en Teenage Dirtbag in de ochtend hier bij Joe. Als jij VIP zou willen zijn, dan moet je nu goed luisteren.
1: Dit is Joe. De Rijvers Rebus.
0: Want donderdag 13 augustus, nu donderdag dus, begint zowat het gezelligste festival van de hele zomer. En alle grote namen staan daar ook op de affiche. Pommelien Thijs, Niels de Stadsbader, Clouseau, Aaron Blomaat, Baza. Noem ze en ze zullen er zijn. En misschien ben jij er ook en dan wel in VIP-style met hapjes en drankjes, eigen parkeerplaats, noem maar op. Je wordt daar een hele dag in de watten gelegd. En dat voor 4 personen, dus ik kan je een vriendenclubje naar daar sturen of met het hele gezin. We spelen dus de Rijvers Rebus. Elk uur van de ochtendshow krijg je een aantal letters en daarmee kan je dan een woord vormen in het laatste uur van dit programma. En het is dat woordje dat we straks verwachten in de chat van de Joe-app. Dat is het codewoord, zeg maar. Dit uur zijn er opnieuw 2 letters. Het vorige uur had je ook al dat nummer van Aaron Blomaat, daar heb je 2 letters uit onthouden. Dit uur zijn er weer 2 letters en nu gaat het alleen over de titel van het nummer. Ja. Wat moet je nu onthouden? De eerste en de 7e letter uit de titel van het volgende

0: eerste en de zevende letter uit de titel van dit nummer mee op je papiertje zetten naast die twee die je had van Aaron Blommaert van der Straks. En dan gaat het zeker lukken straks in dat laatste uur van deze ochtendshow.
1: Geef me een kus.
0: Dat is dus niet de titel, hè, voor alle duidelijkheid. Dinky Toys, die hoor je zo meteen. Eerste hoofdpunt uit het nieuws, die krijg je van Emil Wallace.
2: Goedemorgen. Ons leger wordt mogelijk bespioneerd door China. Blijkbaar zijn de dienstwagens van heel wat generaals en de defensiechef van ons leger gemaakt in China. Wat betekent dat China die mogelijk kan volgen of in telefoons zou kunnen raken die met de auto's verbonden worden of zo. Daarom laat Defensie de auto's onderzoeken en gaan we in de toekomst enkel nog Europese auto's kopen. Vlaanderen neemt afscheid van progeria-patiënt Michiel van de Weert. Hij overleed gisteren aan die ouderdomsziekte. Michiel werd 28. Comedian William Bouva noemt hem de coolste gast die hij ooit kende. Op socials spreken onder meer Karen Dame en Average Rob hun steun uit. Doelman Thibaut Courtois schrijft rust zacht Genkie omdat hij supporter was van Racing Genk. En in Oekraïne zijn vannacht 9 doden gevallen door Russische raketaanvallen. Meer dan 20 anderen raakten gewond. Volgens hun gouverneur viseerde Rusland industriële installaties en verschillende steden zoals Kiev en Zaporizhia. Het wordt een prachtige zomerdag met veel zon en maxima rond 30 graden. Morgen opnieuw zonnig, 31 graden dan, ook aan de kust. En donderdag en vrijdag uitzonderlijk warm tot zelfs 37 graden.
0: Jongens, 4 files staan er op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We hebben de filteren iets hoger gezet, want er zijn toch wel redelijk wat files. We beginnen met de langste file. Richting Gent staat die op de E17 tussen Lokeren en Gentbrugge. 48 minuten staat hier nu. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Reims. Daar moet je bijna een half uur aanschuiven. Richting Brussel tussen Holsbeek en Wilselen-Dorp 13 minuten. En nog op de E19 tussen Kontich en Reims. Reken daarop 11 minuten extra.
3: Dit is Joe. Met Alain Klaas.

zouden nog eens op een podium moeten staan, hè? Deze gast, de Dinky Toys, was altijd een feestje van dit. I can keep my hands off you. Morgen is het zover. Iets over 7 begint er langzaam een hapje uit de zon te verdwijnen. En om precies 20:13 bereikt die zonsverduistering dan haar absolute hoogtepunt. Bijna 90% van de zon zal dan bedekt zijn. Maar stel dat je nu in het centrum van Antwerpen, Hasselt of Leuven, ik noem maar wat, woont. Ja, dan is dat niet zo eenvoudig natuurlijk. Hè? Want de eclips valt samen met het begin van de zonsondergang. Dus de zon staat erg laag. En dat betekent dat een hoog gebouw of een heuvel of zelfs die ene grote boom in je straat de pret flink kan bederven. Je hebt echt een perfect open horizon nodig om naar die eclips te kunnen kijken. Maar geen paniek, je moet niet in de auto springen en blind op zoek gaan naar een goed plekje. Er is een Gentenaar, Arthur van de Velde, en die heeft iets heel geniaals bedacht. Een online kaart, een website eigenlijk, die al dat speurwerk voor jou doet. Je kan dus precies zeggen, ik woon daar en wat is nu het beste plekje? Echt geniaal bekeken. Hoe het precies werkt, gaan we zo meteen bekijken.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso.

0: zat daarnet met Papa Don't Preach. En dit is een stuk recenter. Leuk nummer, hè, van Kamrad. Be Mine, tot 9:15. Ja, morgenavond kunnen we meegenieten van een prachtige zonsverduistering. Ik hoop dat je ondertussen zo'n brilletje hebt kunnen scoren, want dat was niet zo eenvoudig. Heb je de files gezien daar aan het mast gisteren? Nu, wat is wel een probleem? De zon staat zo laag, waardoor je een perfect vrij zicht richting de horizon nodig hebt, richting het westen dus. En de redder in nood heb ik nu aan de lijn, dat is Gentenaar Arthur van de Velde. Goedemorgen, Arthur.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij woont in Zwitserland op dit moment, heb ik dat goed begrepen?
1: Ja, dat klopt. In Zwitserland, in Genève.
0: In Genève. En wat doet een Gentenaar in Genève, als ik dat zo vrijpostig mag vragen?
1: Mijn vriendin is van Genève, dus eigenlijk voor de liefde verhuisd.
0: De liefde gevolgd richting Genève. Er zijn slechtere plekken om de liefde te volgen. Arthur, ik moet het jou gewoon nageven. Maar je hebt een handige website gemaakt, zo moeten we het zeggen, hè? De Sunset Atlas. Vertel eens, hoe ben je op het idee gekomen? Ik had begrepen dat Zwitserland daar ook wel iets met de bergen, daar ook wel iets mee te maken had, toch?
1: Ja, ik ga graag gaan kamperen eigenlijk met mijn vriendin. En dan naar de bergen natuurlijk. En ik vind het toch altijd mooi om een zonsondergang te zien. Maar in de bergen is het niet altijd gemakkelijk om te vinden welke plank dan nu naar het westen gericht is, waar dat er nu bomen staan of niet. Dus was ik nogal veel tijd aan het spenderen eraan. En dacht ik, waarom maak ik niet gewoon snel een algoritme? Dat zal iets langer geduurd dan snel, maar kijk, bij deze is het er toch.
0: Ja, als je met de vriendin dan de bergen intrekt en je wil een mooi fotootje bij de zonsondergang, ik begrijp het helemaal, ja, dan wil je natuurlijk wel weten waar je best gaat staan. Hoe werkt het eigenlijk? Want het is een hele mooie tool geworden, dus je gaat naar die website en meteen wordt al de vraag gesteld of je daar bent voor die eclipse, toch, hè?
1: Ja, klopt. Omdat ik had gezien dat sommige mensen om de foute modus zaten, dus voor de zonsondergang. En ja, die plaatsen zijn eigenlijk niet hetzelfde. Want de eclipse is wel echt heel laag aan de horizon. Ja. En hoe het werkte, vrij eenvoudig eigenlijk. Er is een kleurencode van blauw tot rood. Hoe roder, hoe mooier dat je de eclipse gaat kunnen zien. En als je dan opklikt waar je wilt kijken, zal er ook een cijfer te zien zijn tussen 0 en 100. Zodat je niet gewoon op de kleuren moet afgaan.
0: Ja, en die 0 tot 100 betekent 100 is echt optimaal. En 0 is, ga daar weg als je de eclipse wil zien, hè, als ik het goed heb begrepen.
1: Ja, klopt. Als de 0 is, zal je normaal gezien niet zien. En bij een 100, ja.
0: Dus
1: dat zijn unieke plaatsen.
0: Heb je in dat bouwen van die tool, dat algoritmetje, zoals je het daar omschrijft, in het bouwen van die tool heb je rekening gehouden met alle gebouwen en alle heuvels en dat soort dingen die allemaal in de weg zouden kunnen staan om een perfect zicht te hebben op die eclipse?
1: Ja, klopt helemaal. En ook de bomen en de struiken, want die zullen ook in de weg kunnen staan natuurlijk.
0: Ja, ja, absoluut. Goed, ja, vertel eens hoe mensen er naartoe moeten surfen, want het heeft ook CH achteraan en dat is uiteraard van Zwitserland. Dus zeg eens precies waar mensen naartoe moeten surfen als ze het zouden willen weten.
1: Ja, het noemt dus Sunset Atlas en de website is dus sunsetatlas.ch van Zwitserland inderdaad.
0: Ja, sunsetatlas.ch, daar moet je naartoe gaan. En dan vraagt het systeem eigenlijk meteen, ja, kom je voor de eclipse? En dan de tweede vraag is, waar woon je ergens? En dan krijg je een soort van top 5 van de beste plekken in de buurt. Hè? Ik heb het zelf eens geprobeerd. Superhandig.
1: Ja.
0: Ja, zo werkt het. Hè. sunsetatlas.ch. Als je dat nu toch nog niet hebt kunnen noteren, dan stuur je maar een berichtje naar ons. En dan sturen wij dat meteen door. Arthur, geweldig werk dat je daar hebt gedaan. Fantastisch, ziet er heel mooi uit. En ik ben ervan overtuigd dat er vandaag nog duizenden en duizenden mensen gaan kijken naar die site van jou. Want het is superhandig. Tof dat je dat hebt gedaan. En heel veel plezier daar in Zwitserland. Bedankt voor het telefoontje.
1: Dank u wel.
0: Ja, ik heb trouwens een heel toepasselijk nummer. I Won't Let the Sun Go Down on Me van Nick Kershaw. Tot nog eens, hè.
1: Sergio, is het nog eens. Music.

Als je als groep kan zeggen dat je de Beatles weg hebt kunnen duwen van nummer 1, dan heb je toch wel iets om aan de toog te vertellen, moet je toegeven. Wel, de Turtles die kunnen dat. Happy Together heeft Penny Lane van de Beatles van de nummer 1 verdrongen. Ik hoorde Jonas gisteren beweren dat er plekken zijn waar donderdag zo'n 37 graden of meer kan worden. Ja, in de Kempen natuurlijk. Dat is daar niet echt de place to be de komende dagen. Maar waar dan wel? Hij mag het uitleggen na het nieuws van 9 uur. En deze Sarah Bareilles brengt ons bij dat nieuws van 9. Met dit leuke nummer. Love Song. Hey.

0: De laatste twee letters voor die VIP-tickets van Rijvers moet ik je nog geven. Die komen eraan. Jonas is er zo meteen trouwens ook met het uitgebreide weerbericht. Na Phil Collins en het nieuws van 9 met Emiel Wallijs. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. China bespioneert mogelijk ons leger. De fruitteelt begint vroeger en dodelijke Russische aanvallen op Oekraïne. Ons leger loopt mogelijk gevaar om bespioneerd te worden door China. De dienstwagens van heel wat generaals en de defensiechefs zijn gemaakt in China. Dat schrijft HLN. En daarom laat Defensie de auto's onderzoeken, vertelt collega Timmy van Diepen.
2: Aan de ene kant is het risico dat men in China de positie van die wagens zou kunnen volgen. Aan de andere kant is er het risico dat door verbinding te maken met de Bluetooth van die auto's, men dus inzage zou kunnen krijgen in de contacten in de gsm's van bijvoorbeeld hoge officieren, maar ook telefoongesprekken zou kunnen afluisteren die in die auto's plaatsvinden.
1: Defensie gaat enkel nog Europese auto's aankopen. Onze fruitdelers kunnen vroeger dan normaal al beginnen met appels, peren en druiven te plukken. Door het warme en droge weer zijn ze een drietal weken vroeger rijp dan andere jaren. Volgens de telers zal hun fruit daardoor iets kleiner zijn, maar wel beter smaken, omdat er door de vele zon meer fruitsuiker in zit. In Oekraïne zijn vannacht 9 doden gevallen door Russische raketaanvallen. Meer dan 20 anderen raakten gewond. Volgens een gouverneur viseerde Rusland industriële installaties in verschillende steden, zoals Kiev en Zaporizhia. En het sociale mediaplatform MySpace overweegt een comeback. Begin jaren 2000 was MySpace het populairste sociale medianetwerk. De voorloper van Facebook was het. Je kon er ook foto's, video's en teksten delen. In 2013 probeerden de eigenaars ook al om MySpace te herlanceren, maar toen zonder succes. Het is een prachtige zomerdag met veel zon en maxima rond 30 graden.
0: Ja, en de komende dagen wordt dat alleen maar warmer. Alle details die krijg je zo meteen. Eerst naar de weg kijken. 7 files op onze snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat richting Gent op de E17. Tussen Lokeren en Gentbrugge, 25 minuten nu. Richting Antwerpen op de E19, tussen Mechelen-Zuid en Rumst, 21 minuten. Op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidaallaan, Kontigse Steenweg, 5 minuten. Richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel Industrie en het domein Levendalen, 8 minuten. Op de E19 tussen Kontig en Rumst, 7 minuten. Op de E314 tussen Aarschot en Wilsledorp, 7 minuten. En op de Antwerpse ring staat er ook nog een kortere file richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Reken daarop 5 minuten extra.
3: Dit is Joe.
4: Met Alain Klaas.

0: Het is dinsdag en ondertussen 9:06 geworden. Phil Collins heeft ons bij dat tijdstip gebracht met Two Hearts.
1: Het weer met Jonas.
0: En daar hebben we hem nog eens. Jonas, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Alain.
0: Wat een zomer, wat een zomer. En de thermometer, er is geen houden aan. Hè. Vandaag valt het nog mee, maar de komende dagen... Maar fijn, laat ons beginnen bij vandaag. Vertel.
2: Ja, vandaag een prachtige zomerdag alweer. Dus we krijgen een helderblauwe hemel. En het gaat opnieuw goed opwarmen, maar het wordt nog niet te warm. We gaan naar temperaturen rond 25 graden aan zee. In het centrum van het land is het een graad of 27. En in het uiterste zuiden, in de Belgische Loteringen, daar kan het vandaag al 30 graden worden. Maar dus ja, bij ons in Vlaanderen best aangenaam weer. Ook een goed voelbare bries uit het noordoosten die het allemaal toch wat draaglijker maakt vandaag. Dus ik denk dat vandaag voor de meeste mensen de meest aangename dag zal zijn van de week. Met dus veel zon en nog wel redelijke temperaturen.
0: En misschien kunnen we zelfs zeggen, hoe raar het ook klinkt, de koelste dag van de week ongeveer.
2: Ja, toch wel.
0: Hoe raar is dat? Want, vertel eens, morgen.
2: Ja, morgen komt dan die tropische lucht ook tot in Vlaanderen. Hè. Dus dan gaan we ook hier bij ons 30 graden kunnen halen. 32 graden waarschijnlijk zelfs in de Kempen. En ook aan zee morgen toch temperaturen rond de 30 graden. Want de wind zal van over land komen, dus dan heeft de zee absoluut geen invloed. Dus kan het ook op het strand tropisch worden. En ook morgen zon van 's morgens tot 's avonds, geen wolken. En ja, dat is natuurlijk heel goed nieuws voor de eclipse die morgenavond zal plaatsvinden. De omstandigheden zullen echt uitstekend zijn. Een helder blauwe lucht. Dus we zullen geen seconde hoeven te missen van die van
0: oh, fantastisch. En we hebben daarnet uitgelegd waar je een goed plekje kan vinden, want het is natuurlijk zonsondergang, dus je moet redelijk goed zicht hebben op dat westen. Maar daar hebben we dus die sunsetatlas.ch voor. Ik herhaal die, dat adres nog eens van die website, want daar vroegen een paar mensen naar. Maar als je het niet hebt kunnen noteren, mag je het nog altijd vragen. Goed, dan gaan we eens verder kijken. De dagen daarna, beste Jonas.
2: Het wordt alleen maar heter, hè. Dus donderdag gaan we naar 35 graden toch gemiddeld in het land. En vrijdag doen we daar waarschijnlijk zelfs nog iets meer bij. Dus dan zou het zelfs 37 graden kunnen worden. Dat is ongelooflijk. Waarschijnlijk opnieuw een record. Dus dat zijn opnieuw toch wel straffe cijfers. En tegen vrijdag zullen we waarschijnlijk landelijk genomen, dus in Ukkel, de derde hittegolf beleven van deze zomer. Maar in Limburg zijn ze dan al aan de vijfde hittegolf van de zomer toe. Dus dat is ook opnieuw zeer straf. En dan in het weekend blijft het zomeren. Hè. Dus de scherpste kantjes gaan er dan wat vanaf. Met zaterdag temperaturen rond 30 graden. En zondag dan zouden we evolueren naar een graad of 25. Maar ja, de grote afwezige blijft ook dan de regen. Hè. Dus ook het weekend verloopt droog. Met dan waarschijnlijk met iets meer bewolking. Maar ja, dus het blijft volop zomeren. Er komt maar geen einde aan die zeer straffe zomer van 26.
0: En mensen die donderdagochtend, heel vroeg, 's ochtends, ja, niet kunnen slapen, die kunnen misschien iets ongelooflijks beleven. Hè. Die gaan gewoon buiten, naar boven staren, naar die Perseïden, naar die vallende sterren. Dus ja, die warme nachten hebben toch een voordeel. Als je niet kan slapen, dat je toch iets kan beleven. Ja.
2: Zal heel absoluut. En ook geen wolken, hè, dus we gaan ook die heel goed kunnen zien.
0: Ja. Perfecte omstandigheden. Er is één woordje dat je denk ik de hele zomer nog niet hebt gezegd en nu dus ook weer niet. Hoorde ik dat net toch, hè? Regen, dat is een woord dat niet in jouw vocabulaire zit deze zomer, hè?
2: Het is, nee, inderdaad, het is straf. We zijn nu de zesde week van de zomer en het is, het is de hele tijd zo goed als droog gebleven en nog een tijdje, hè, dus het ziet er niet naar uit dat er meteen een grote weersverandering zal komen.
0: Niet te geloven. Goed, zeg, we spreken elkaar morgen opnieuw. Tot dan, hè?
2: Tot morgen.

Big Mountain hadden we daarnet. Daar heb je maar beter niet te veel last van, hè, als je de eclipse wil bekijken. Big Mountains, dat zou lastig kunnen zijn. Baby, I Love Your Way. En dit was Dua Lipa en Houdini. Tot 17 over 9. Is er jarig op deze dinsdag 11 augustus, Evi Grijaard. Radiocollega, ook nog een tijdje omroepster geweest. En wie graag loopt, zal meer dan waarschijnlijk haar stem in zijn oortjes gehad hebben in Start to Run. En ze is bijna dagelijks nog te zien op Play met Stukken van Mensen. Op deze dag geboren in Meulebeke in 1979. Ze wordt dus 47 vandaag. Pedro Brugada, dat is die Spaans-Belgische cardioloog die je misschien wel kent uit Topdokters. En hij raakte ook al vroeger bekend door de screening van de jeugdvoetballers bij Eendracht Aalst. Hij wilde een oplossing voor al die plotse sterfgevallen bij jonge sporters. Pedro Brugada en Luc Haas, ook jarig, Belgisch komiek. Allebei zijn ze geboren, dus Pedro en Luc Haas, allebei geboren in 1952. Allebei dus 74 vandaag. En ook Joe Jackson viert vandaag. Die begon al op erg jonge leeftijd viool te spelen. Uiteindelijk werd het piano en ging hij naar de muziekacademie in Londen. En grappig genoeg was zijn studiegenote daar Annie Lennox, een van de studiegenoten daar op de muziekacademie in Londen. Eind jaren 70 stond hij voor de eerste keer in de top 40 met Is She Really Going Out With Him? Werd later nog eens opnieuw uitgebracht in een live versie en had toen bijzonder veel succes. Maar op dit nummer hier hoor je hoe straf hij was op de piano. Dus vandaar dat we die nog eens draaien. Dit is Be My Number Two van de jarige Joe Jackson. Hij wordt 72 vandaag.

0: hadden de jarige Joe Jackson daarnet. Hij wordt 72 vandaag. Is geboren op 11 augustus 54. Prachtig nummer, Be My Number 2. Bernard stuurde nog een grappig berichtje. Zeer leuk nummer hoor, maar niet bepaald een openingsnummer op een huwelijk. Ja, Be My Number 2, dat zou inderdaad wel niet meteen gepast zijn. En Hansen met Bob. Ja, die koffer, die hebben we de hele tijd hier aan de rechterkant de koffer gehad. Het voelt als een leegte op dit moment. Ik kan niemand meer weekendje Ardennen geven, maar we hebben wel iets heel anders.
1: Dit is Joe.
2: De Rijvers Rebus.
0: Jawel, elke dag mag ik 4 tickets uitdelen en je mag met vrienden of met het hele gezin, je kiest maar wat je wil, naar het Rijvers Festival. En dat zijn niet gewoon ticketjes, nee, dat is echt VIP-materiaal. En dat is echt alles erop en eraan, dus de hele dag hapjes, drankjes en dan al die topartiesten. Het zijn tickets voor zondag, de laatste festivaldag. En dan zou je bijvoorbeeld naar de DJ-set kunnen van Tom de Kok en Jarno Ponnet. Het is maar een suggestie. Of naar Suzanne en Freek. De opdracht is heel eenvoudig. Als het goed is, dan heb je ondertussen al 4 letters kunnen verzamelen de afgelopen uren. Eerste uur hebben er 2 weggegeven, vorige uur hebben er 2 weggegeven, maar we hebben er in totaal 6 nodig. Voor die laatste 2 letters heb je alleen de familienaam nodig van de volgende artiest. De eerste letter moet je onthouden en de voorlaatste letter uit die familienaam. Dus de familienaam van de volgende. En met die 6 letters samen kan je dan een woord vormen dat ook een link heeft met het Rijvers Festival. En dat mag je zo meteen doorsturen via de Joe-app. Maar eerst dus luisteren naar die laatste opgave. De eerste en de voorlaatste letter van de familienaam van deze artiest.
2: De Rijvers Rebus.
1: Good times, great music.

0: er zal hier en daar ook wel wat pressure zijn waarschijnlijk nu om al die lettertjes bij elkaar te puzzelen tot een woord dat iets te maken heeft met dat Rijversfestival. Stuur het maar door, zometeen laten we de computer er iemand uithalen. Alvaro Soler, die hoor je zometeen. Eerst nog de hoofdpunten uit het nieuws, die krijg je van Emile Wallais.
1: Goedemorgen. De lijn gaat mogelijk flexijobbers inzetten als buschauffeur, technieker of controleur, dat schrijft het nieuwsblad. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder is voorstander, maar de vakbonden zijn tegen. Ze maken zich zorgen over de veiligheid, onder meer over de opleiding van de chauffeurs en het uurrooster. Ze vrezen ook dat flexijobbers de rij- en rusttijden niet zullen respecteren. Onze fruittelers kunnen vroeger dan normaal beginnen met appels, peren en druiven te plukken. Door het warm en droge weer zijn ze een drietal weken vroeger rijp dan andere jaren. Volgens de teler zal hun fruit daardoor iets kleiner zijn, maar wel beter smaken, omdat er door de vele zon meer fruitsuiker in zit. En in Oekraïne zijn vannacht 9 doden gevallen door Russische raketaanvallen. Meer dan 20 anderen raakten gewond. Volgens hun gouverneur viseerde Rusland industriële installaties in verschillende steden zoals Kiev en Zaporizhia. Het is een prachtige zomerdag met veel zon en maxima rond 30 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan 31 graden, ook aan de kust.
0: En 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die staat richting Gent. Op de E17 tussen Lokeren en Gentbrugge, en een half uurtje daar nog. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Reumst, 23 minuten. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem, 23 minuten. Op de A12 tussen Aartselaar en Kleidaanlaan, Kontigse Steenweg, 5 minuten. Richting Brussel op de E19 tussen Kontig en Reumst, 6 minuten. En op de A12 ook nog tussen Londerzeel en Domein. Leefdalen reiken daar op 5 minuten.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

0: vrolijk en zomers nummer. Een zomer, dat kunnen we toch wel zeggen. Hoofdletter Z, zelfs in 2026.
1: Dit is Joe. De Rijvers Rebus.
0: Ja, en iets dat ook plaats zal vinden in die zomer van 2026. En vanaf donderdag zelfs is dat Rijvers Festival in Lievegem. Ik heb Gert aan de lijn. Gert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik bel jou in Antwerpen, zie ik hier. Hoe is het in Antwerpen op dit moment?
2: Zonnig.
0: Zonnig, hè? Oh, staalblauwe hemel. Ben je ook zo iemand die nu al uitkijkt naar de eclips morgen, of ga je het laten passeren?
2: Ik heb al eens gezien in 1999 en ik heb niet echt toen een briltje voorzien en nu ook niet, maar ja, we zullen wel zien hoe het verloopt.
0: Ja, misschien kan je dan nog ergens, als er ergens een plek is waar je misschien nog wel een brilletje zal vinden, dan is het in een grote stad zoals Antwerpen. Maar ja, een plekje vinden waar je het allemaal kan bekijken, dat is niet zo eenvoudig natuurlijk. Zeg, je hebt zitten puzzelen, hè Gert. Je hebt al die lettertjes bij elkaar gepuzzeld. We hadden daar straks Tranen van Goud van Aaron Blommaert. Dan moest je de eerste letter van het edelmetaal en de eerste letter van de voornaam, dus dat is G van Goud, A van Aaron. Dan hadden we Ik hou van u. Dan moest je de eerste en de zevende letter, de I en de A was dat dan. En van Tesoro, de eerste en de voorlaatste letter van de familienaam, dat was dan de T en de R. Ik kreeg hier onder andere binnen gratis, maar er is geen S bij. En ik kreeg ook binnen graait. Dat had misschien nog wel gekund, maar dat heeft dan meer weinig te maken met rijvers. Wat zochten we, beste Sven?
2: Gitaar,
0: inderdaad. Dat was wat we zochten. Dat was wat jij bij elkaar had gepuzzeld. En je hebt het juiste antwoord doorgestuurd. De computer heeft jouw naam eruit gepikt. Met wie ga je naar Rijvers?
2: Dat zat met mijn echtgenote zijn en mijn vrienden, veronderstel ik. Maar dan moet ik nog even uitzoeken.
0: Oelala, zo meteen door je adresboekje op je telefoon gaan kijken van wie zal het worden? Ik neem aan dat jij zo meteen, beste Gert, een paar sms'jes krijgt. Kies mij.
2: Maar goed. Dat kan misschien wel eens zijn, ja.
0: Dat zou eens kunnen. Hè. Heb je het al eens meegemaakt eigenlijk, zo'n VIP-behandeling?
2: Nee, en we zijn ook nog niet op Rijvers geweest. Oef. Maar dat was wel de hoop dat we dat dit jaar eens konden doen. Dus,
0: Maar echt VIP daar, ik zweer u, dat is dus echt in de watten gelegd worden. Hè, met hapjes, drankjes. En je zegt gewoon, ik zou nu dat drankje willen. En dat staat voor je neus, hè Gert? Ja, die sms'jes, er gaan nog meer sms'jes komen nu, denk ik. Goed, Gert, geniet ervan. En,
2: dank je wel.
0: Bedankt voor het meespelen. Hè. Tot nog eens, hè.
2: Oké, tot later.
1: De Rijvers Rebus. Good times, great music.

0: Earth, Wind & Fire daarnet met de vrouwenstemmen van die Emotions en Boogie Wonderland. En dit was I'm good. Leuke single van Jelly Roll.
1: Joe's Summer Request.
0: En voor onze Summer Request gaan we naar Zwalm. Ik heb Saskia aan de lijn. Saskia, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, Alain.
0: Hoe is het daar in Zwalm?
2: Zonnig, heel zonnig.
0: Ja, een beetje te warm misschien wel, hè, de komende dagen, niet?
2: Ja, inderdaad, maar ja, we mogen nu toch niet klagen.
0: Nee, dat is waar. Het laatste dat we moeten doen is klagen. Behalve natuurlijk als je de tuin groen te houden hebt. Dat is wel een opdracht deze zomer. Ja, maar jij hebt daar iets in gezet, hè, in de tuin. Ik lees dat je hier een pergola in de tuin hebt gezet dit jaar.
2: Ja, wij hebben inderdaad een pergola geplaatst. Ja. Een paar weken geleden, ja.
0: En is het meegevallen of is het zo, zoals bij de gemiddelde IKEA-kast, dat er ruzie van kwam en dat er vijzjes ontbraken? Of is het meegevallen?
2: Het is heel goed meegevallen. Nee, er is geen ruzie van gekomen.
0: Ja, maar dat gebeurt, hè. Als je zo'n bouwpakket krijgt, dat het toch... Enfin, in ieder geval, dus het is goed gegaan bij jullie en je hebt er al serieus van kunnen genieten waarschijnlijk.
2: Ja, absoluut, absoluut, ja.
0: Goed, zeg, ik zie hier nog een heel tof bijberoep, Saskia. Wij gaan vrienden worden. Jij hebt een heel tof bijberoep, vertel eens.
2: Ja hoor, ik maak taarten op bestelling.
0: Oh, en hoe moet ik dat voor mij zien? Is dat iets heel speciaals persoonlijk voor iemand? Of is het gewoon een bepaalde taart die jij dan op bestelling bakt? Hoe werkt het precies?
2: Dat zijn persoonlijke bestellingen. Mensen bestellen een verjaardagstaart of een keer een klassieke biscuit of nog een klassieke Brazilianen taart. Ah, ja. En die worden dan bij mij klaargemaakt, maar toch nog altijd met een kleine twist.
0: Ah ja, ja, ja, ja. Maar het is niet als bijvoorbeeld zegt, mijn zoon heeft een speciale hobby, dat jij dan een toepasselijke taart maakt, of toch?
2: Dat kan. Ik kan ook met een foto werken en zo, dus dat kan wel, ja.
0: Echt heel tof. We gaan eens kijken naar jouw favoriete nummers. Ik zie hier Willy Sommers, Laat de zon in je hart. Ja, op dagen zoals vandaag ligt dat een beetje voor de hand, hè? Of heb je daar een bepaald verhaal? Heb je de man ooit eens live kunnen zien waarschijnlijk?
2: Ja, verschillende keren. Ik ga af en toe naar mijn geboortedorp en daar is er ieder jaar zo'n kermis en daar is Willy al verschillende keren opgetreden.
0: Alright, oké. Okay. Ja. Dancing Queen van ABBA. Waarom ABBA?
2: Ja, ik denk dat voor mij toch een van de betere nummers is van ABBA. En dat is ook zo'n plaatje, denk ik wel, dat je niet stil kan opstaan. Dus.
0: Ja, zeker weten. Een beetje rustiger is dan het laatste dat we hier straks gaan draaien. Dat is Nikita van Elton John. Maar dat is wel een absolute favoriet van jou deze keer.
2: Ja, dat is mijn all-time favorite. Ik ben zelf opgeroeid met de nummers van de jaren 80. En Nikita is voor mij wel het nummer van de jaren 80. Dus.
0: Oh. Jammer dat je niet Nikita heet, hè, Saskia?
2: Ja, ja, op dat staafje kindernaam die Nikita noemen, maar ja.
0: Goed, zeg, we gaan er wel van genieten zometeen. Geniet ook van jouw pergola en van al die plaatjes die je hebt aangevraagd. We gaan ze draaien tot het nieuws van 10 uur. Bedankt, Saskia. Fijne dinsdag, hè?
2: Ja, voor jullie daar ook allemaal. Dank u wel.
1: Dag. Yo, Summer Request.

ondertussen de radio in die pergola gezet waarschijnlijk. En daar aan het genieten van die drie zomerse nummers van Saskia uit Zwalm. We hadden Willy Sommers en Dancing Queen van ABBA. En met deze gaan we naar Astrid Philips. Dat is onze queen van de voormiddag, zou je kunnen zeggen. Straks na het nieuws van 10 uur is ze daar. En dit is het laatste nummer dat Saskia had gevraagd. Nikita van Elton John. Nikita.

0: morgen, dat zomersbadje waarbij je bij Alain nog net in zat, is nog niet mee leeggelopen. Jesse Matador neemt hier straks ook naartoe na Aha Nog en Take On Me. 10 uur, dat betekent nieuws met Emiel Wallaes. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De lijn wil flexijoppers inzetten, dodelijke aanvallen op Oekraïne en Roos van Otterdijk mag naar de halve finale vlinderslag op het EK. De lijn gaat mogelijk flexijoppers inzetten als buschauffeur, technieker of controleur, dat schrijft het Nieuwsblad. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder is voorstander, maar de vakbonden zijn tegen. Ze maken zich zorgen over de veiligheid, zegt Stan Reuzen van het ACOD.
2: Vooral dat die opleiding er niet voldoende gaat zijn. En we denken dat er dan minder geïnvesteerd wordt in die chauffeurs, waardoor er inderdaad minder kwaliteit is. Wij vrezen dat, en we zien dat ook in de privésector, dat de flexijoppers vooral de betere diensten gaan eruit halen om die diensten te willen rijden, want anders gaan zij passen uiteraard.
1: En dat heeft dus te veel gevolgen voor het huidige personeel. In Oekraïne zijn vannacht 9 doden gevallen door Russische raketaanvallen. Meer dan 20 anderen raakten gewond. Volgens een gouverneur viseerde Rusland industriële installaties in verschillende steden, zoals Kiev en Zaporizhia. En op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de halve finale van de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk was de beste van haar reeks en zwom een tijd van 25 seconden en 57 honderdste. Dat is de tweede beste tijd van alle deelnemsters. Vanavond is de halve finale. Het is een prachtige zomerdag met veel zon en maxima rond 30 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan wordt het een tropische 31 graden, ook aan de kust. Donderdag en vrijdag wordt het uitzonderlijk warm met maxima rond 35 en zelfs 37 graden.
0: Het is echt uitzonderlijk warm toch wel, hoor.
1: Ja.
0: 5 files dan op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file, zo gaat dat nu eenmaal. Het is aanschuiven op de E19 richting Antwerpen. 55 minuten erbij daar tussen Mechelen-Zuid en Rums. Daar is een ongeval gebeurd. 30:30 dan op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Ook aanschuiven richting Brussel op de E19. 30:30 extra daar tussen Kontich en Mechelen-Noord. 20 minuten erbij op de E17 richting Gent. Tussen Lokeren en Gentbrugge. En nog een kwartier extra ook op de E313 richting Hasselt. Tussen Massenhoven en Herentals-West, daar is een ongeval gebeurd.
3: Dit is Joe.
4: Met Astrid Philips.

meteen hard gaat. De hoogte ook al in met Take On Me van Aha. Helemaal wakker, zo zou ik denken. Helemaal klaar om zo de dag in te zetten. Ja, dinsdag 11 augustus. Kan allemaal een klein beetje gewoontjes lijken, maar daar had ik niet zoveel zin in gewoon. Dus ik dacht, extra kleur geven, extra schwung ook met Jesse Matador. Allez, hola.

stotterende nummer dat eigenlijk ook wel hoge verwachtingen biedt. Maar veel meer van die grote hits kwam er uiteindelijk toch niet. Hè, voor Backman Turner Overdrive na You Ain't Seen Nothing Yet. 10:12, goedemorgen, Rijvers Festival. Dan daar wil ik het nog eens over hebben. Dat is de volgende place to be, namelijk voor niemand minder dan Pommelien Thijs. Ze blijft maar gaan. En ongetwijfeld dat ze ook deze keer weer voor een zotte show zorgt, waar ze het publiek vlotjes in haar broekzak stopt. En jij kan zo een van die mensen zijn die vlotjes in de broekzak zitten van Pommelien Thijs. Zelfs als je tot nu toe nog geen tickets zou gekocht hebben voor dat Rijvers Festival. Want je kan ze gewoon ook winnen hier bij ons, bij Joe. Zowel in de ochtend bij collega Alai Klaas, als straks ook bij Anne van Elzen tussen 4 en 7. Daar is het zelfs met femping tickets te doen. Ik blijf dat een knotsgek woord vinden, femping tickets. Maar dat staat voor een familiepakketje aan tickets, wat zeer de moeite is, moet ik zeggen. Pommelien Thijs staat dus komende zaterdag op dat Rijvers Festival. En om al een klein beetje in de sfeer te komen, heb ik ze zo meteen ook al voorzien. Voor jou, Pommelien Thijs, en ongewoon na... Ja, de geteste gitaar hier van Michael Jackson in Black or White.

0: Ik niet hoe ik zonder moe. Goedemorgen, tijd om te vertragen dan misschien nu. Ja, daar maken we deze zomer bij Joe graag tijd voor, rond dit tijdstip ongeveer. Hè. En zometeen dus opnieuw van dat doen we met die gigantische 90s hit van Brandy en Monica. In 1998 kwam die uit en dat was ongezien eigenlijk. Ik had het zo het gevoel dat iedereen het er aldoor maar over had, over The Boy Is Mine. Die komt eraan na 80s band Spandau Ballet dan nog met Truth. Het is voor zometeen.
1: Je favoriete ochtendduo is terug.
2: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
3: Maar we zijn niet lui geweest, Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
2: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
3: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
1: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe.
3: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schatje, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
8: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
7: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.
1: Dit is Joe Summer.

0: 18 en 19, hè, toen Brandy en Monica deze wereldhit scoorden. The Boy Is Mine. En het is sinds 2 dagen dat we terug zijn in onze studio in Vilvoorde. Het wordt gemist, hoor, daar aan het zeetje. Ik moet mij nog eventjes aanpassen aan alles. Ja, geen Paradise Beach meer, maar ik heb wel iets voorzien in ruil. Kokomo Beach, straks de Beach Boys, na ook al Robbie Williams. En files, die zijn er ook weer. Ik heb er 4 meegebracht op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file, dat is die op de E313 richting Hasselt. Een half uur extra daar tussen Ranst en Herentals West. Komt daardoor een ongeval. 25 minuten erbij op de E17 richting Gent. Tussen Lokeren en Destelbergen. E313 richting Antwerpen. Daar schuif je 20 minuten aan tussen Herentals West en Wommelgem. En nog eens 11 minuten extra op de enige 10 tussen Mechelen Noord en Rumst.
1: Dit is Joe.
2: Met Astrid Philips.

0: Malmo of naar het containerpark. Daar zit Jurgen Seys momenteel, het containerpark in Heulen. Maar ik heb nog een plekje waar je naartoe zou kunnen gaan. Een fijne zomerse plek waar een echt belevingscentrum is zelfs. Dat een Europese prijs heeft gewonnen. Daarover heb ik het straks nog. Naar Tom Dyson, dance along, goodbye.
1: 10 om te zien live, back to the 90s. 13 november in Afasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Tool Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live, back to the 90s. 13 november, Afasdom Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
4: Amai, ik sla direct met een slag.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
6: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
7: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
8: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
6: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
9: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
6: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
10: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
11: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
12: Dit is Joe Summer.

0: zomerhitje van Tom Dice. Dance Along Goodbye. Straks verder draaien met Kenny Staten, Young Hearts Run Free. Maar
1: Summer Hotspot.
0: Ja, daar wil ik je toch ook even naar meenemen. Naar een Summer Hotspot. En dat is een belevingscentrum deze keer. Het belevingscentrum Tableau in Dessel. Die hebben de Europese Nuclear Science Communication Award gewonnen. Dat is een hele mond vol. Maar die prijs, dat is belangrijk hoor. Want die bekroont initiatieven die complexe nucleaire thema's op een heldere manier toegankelijk maken voor een breed publiek. Dat hebben we wel graag hoor. Wie ons wat meer kan vertellen over Tableau, dat is de woordvoerder van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen. Niras, ik ga zoveel bijleren vandaag. Sigrid Eekhout.
2: Tableau is een gloednieuw belevingscentrum in Dessel waar je alles te weten kan komen over radioactiviteit en radioactief afval. Radioactiviteit ontstond bij de Big Bang, dat is het begin van alles. En dankzij die radioactiviteit kunnen we kankers behandelen, medische foto's maken en energie opwekken. Maar dit alles veroorzaakt ook natuurlijk radioactief afval. En daar moeten we veilig mee leren omgaan. En in Tableau kan je dit allemaal ontdekken via een heleboel interactieve opstellingen waar je natuurlijk heel veel van kan leren. Zo kan je bijvoorbeeld 225 meter diep onder de grond afdalen en zien hoe het hoogactieve afval finaal geborgen zal worden. En als je dit allemaal zelf wil ervaren, dan nodigen we jullie graag uit om een ticket te boeken op tableau.com.
0: Ja, Tableau in Dessel, waar je dus op een hele leuke manier, heb ik zo toch het gevoel, veel kan bijleren. Het is niet omdat het zomervakantie is, dat dat ook niet eens aan de orde kan zijn.

hittegolf 37 ongeveer. Dus dan is er altijd ook wel plek voor Santana. Die trouwens op dit moment aan het toeren is in Noord-Amerika met de Doobie Brothers. Daar is zij ook al vriendjes mee. Ik heb zo het gevoel dat Santana met iedereen wel vriendjes zou kunnen zijn. Ik kreeg hem net met Maria. Maria, en voor wie zo'n hoge temperaturen toch een beetje te heet zijn weer. Je kan ook altijd de cinema intrekken en daar die nieuwste documentaire van deze mannen gaan ontdekken. Wham! 10 Days in China. Wat een concertfilm eigenlijk is van een van hun eerste optredens ook in China. Wham! Is dit nu met I'm Your Man.

0: bij Aldi? Zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: De temperaturen knallen ook al deze week. Zet ik dat gewoon verder in de muziek met Meatloaf, Bandolero. En heb je zo meteen al een schreeuwende Bon Jovi, It's My Life. Na het nieuws van 1 over 11 met Emiel Wallais. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Koolruit en De Leijse roepen eitjes terug. Meer duidelijkheid over de dood van een man op de Antilliaanse feesten. En een geslaagde ochtendsessie op het EK zwemmen. Koolruit en De Leijse roepen eieren terug omdat ze mogelijk besmet zijn met salmonella. Het gaat om scharreleieren van een kippenbedrijf uit Geel. Op hln.be vind je de codes van de mogelijk besmette eieren. Je kan ze gewoon terugbrengen naar de winkel. Als je rauwe besmettere eieren eet, kan je griepsymptomen krijgen. Als je ze kookt of bakt, is er geen risico. De man van 37 die dit weekend overleed op de camping van de Antilliaanse feest in Hoogstraten stierf wellicht door een CO-vergiftiging. Dat zegt het parket van Antwerpen na de autopsie. Je hoort Christophe Aert.
3: Er zijn geen andere letsels. Er zijn ook geen andere mensen betrokken. Dat niemand anders aangetroffen in de tent. Dus we gaan uit van die hoogstwaarschijnlijke piste dat dat inderdaad veroorzaakt is door een CO-vergiftiging. En dan kijken we inderdaad naar dat klein barbecue-toestel dat in die tent ook gebruikt zou kunnen zijn.
2: Een toxicologisch onderzoek moet nu nog drugs- of alcoholmisbruik uitsluiten. Op het EK zwemmen in Parijs zwemt Florine Gaspar vanavond de halve finale van de 100 meter schoolslag. Ze zwom in de reeks de 13e tijd van alle deelnemsters. En Roos van Otterdijk kon zich plaatsen voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag, ook vanavond. Zij zwom de tweede tijd van alle deelnemers. En op het EK atletiek in Birmingham komen vandaag 11 Belgen in actie, zoals Thomas Carmois en Jeff Vermeire in het hoogspringen en Pauline Coquet in de halve finale van de 400 meter horde. Collega Klaas de Wijngaard is erbij voor ons.
4: Ik heb echt het gevoel dat ze klaar is om voor die medaille te gaan. En s'avonds is het ook de halve finale van de vlakke 400 meter met Jonathan Sakkoor en Daniel Segers. Allebei heel erg gepiekt naar dit Europees kampioenschap.
2: Het is een zonnige zomerdag bij 30 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan 31 graden ook aan de kust. Donderdag en vrijdag uitzonderlijk warm tot 37 graden.
1: Drie files op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is een half uur op de E17 richting Gent. Tussen Lokeren en Destelbergen. Daar is een ongeval gebeurd. 26 minuten op de E313 richting Hassel tussen Ransten en Herentals-West. En nog eens 11 minuten extra op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-Zuid en Deurne door een ongeval daar.
5: Dit is Joe.
6: Met Astrid Philips.

Voilà, zo dacht ik er ook over. It's my life, dus ik doe er dan gewoon mijn goesting een beetje. Hè. En dat is dan vooral de zon binnentrekken in de studio waar de airco op volle toeren draait. En ik ben daar zo geen fan van airco. Nee, als het warm is, wil ik het voelen. Wil ik het jou ook laten voelen. En dat lukt denk ik toch wel hoor. Met deze bandolero, Paris Latino.

Fever Dream, Ordinary en dan weer deze Passenger, dat die Alex Warren hit na hit na hit aan het scoren is, dat die verdomde goed bezig is ook. Meer dan welkom dus hier bij ons bij het show. Het is 11:15 geworden, ik krijg een bericht hier binnen van Willy Kremers, die stuurt via de app: ik heb gisteren mijn luchtgitaar kapot geslagen, maar dat is vervelend, maar ik hoop dat je toch nog snel ergens een reserve luchtgitaar kan vinden, want je gaat ze nodig hebben, want straks heb ik Meatloaf voor jou en dan kan er al is gezwaaid, gezwierd worden met van alles. Met het haar misschien ook wel. Meatloaf, Paradise by the Dashboard Lights. Na deze topper, hè, Jasmin. Alle meisjes aan de macht.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
4: Het is nu final sale in de designer outlet van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond in Roosendaal.
5: Een kraan die lekt.
6: Een tegel met een barst.
5: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
6: Het is tijd.

Spotlight. Terwijl we deze dagen vooral gefascineerd zijn door dat zonsverduisteringslicht. Dat staat al zo'n week op mijn to-do-lijstje. Ga een eclipsbril halen. Ik heb het nog steeds niet gedaan. Uitsteller, dat is wel mijn middle name of zoiets. Maar ik ga denk ik doen met die tip die ik gisteren kreeg van een van onze luisteraars. Gewoon door bruine bierflesjes kijken. En dat zou ook moeten lukken. Of wie weet, komt er toch nog wel een eclipsbrilletje op mijn pad. By the way,

0: Max, die plaat die jou de hele wereld doet aankunnen met Coldplay, Viva La Vida, net nog. I think we're alone now, maar ik denk het niet hoor. Toch zeker niet op de E17, want daar gaat het traag. 24 minuten extra richting Gent tussen Lokeren en Destelbergen. En ook nog eens 11 minuten erbij op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Deurne.
1: Dit is Joe.
2: Met Astrid Philips.

0: heerlijke platen. Naast de Blaster, Jamin van Stevie Wonder tot 20 voor 12. Ik heb nog eens een blik geworpen op onze app. Ik zie dat het eigenlijk niet meer nodig is, maar ik ga de vraag toch nog maar eens stellen. Want je weet maar nooit dat jouw suggestie toch nog de ultieme suggestie blijkt te zijn. Voor die mooiste zin, hè, daarna zijn we opnieuw op zoek. De mooiste zin, een zin uit een lied waarbij jij denkt, ach, als ik dit hoor, dan staat de hele wereld een klein beetje stil. Dan moet ik de radioluister zetten, dan moet ik denken aan een bepaalde persoon of ik zeg maar wat. De mooiste zin met heel wat betekenis, wat dat precies ook mag zijn. Heb jij ergens een bepaald nummer waarin je dat hoort voorbij komen? Laat het dan nog even weten via de app en misschien komt jouw resultaat straks wel aan bod na nog een feestje. Oh, het zal wel zijn, een zomersfeestje zelfs met Bellini, Samba de Janeiro.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japandi.
3: Ibiza.
4: Ruim.
3: Ja, maar niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak. Oh, yellow.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50.

0: cocktail, hè, zo'n Bellini met Prosecco onder andere. Dat klinkt niet slecht. Maar dus ook een bende artiesten achter die Samba de Janeiro. En de vraag werd net nog eens gesteld en dat was een goed idee, want er zijn weer heel wat leuke tips binnengekomen voor mooiste zinnen. En ze blijven binnenkomen ook. Zinnen die hier en daar zelfs getatoeëerd worden op lichamen. Zinnen uit nummers. We zijn blijven hangen vandaag dan toch bij deze suggestie hier van Kelsey.
1: Hallo Joe, ik ben Kelsey de Smet en ik heb gekozen voor het liedje van Anne-Christie, Gelukkig zijn. Ik heb het altijd al een heel mooi liedje gevonden, maar het liedje heeft nog meer betekenis gekregen vorig jaar in mei, toen ons zoontje Raf geboren werd. Het zinnetje dat heet dan Gelukkig zijn om dan met z'n twee te zijn, vond ik een heel mooi zinnetje en ik heb dat eigenlijk vervormd naar het zinnetje dat heet dan Gelukkig zijn om vanaf nu voor altijd met ons drie te zijn, om de geboorte van onze zoon aan te kondigen bij vrienden en familie.

is op een bepaalde manier stilte voor de storm. Want zo vlak voor de middag, voor 12 uur, zetten we de deuren van de danstempels toch al open, hoor. En dat doen we zo meteen met Robin S. Show Me Love. Die krijg je zo meteen. Midnight Oil hier. En

0: trakteert.
1: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Fijne middag, die weer heerlijk aanleunt tegen de 30 graden. En behalve die grote zonnige bal hangt er nog meer in de lucht. Met de Leuf die John Paul Young komt bezingen. Na R.E.M. nog en ook na het nieuws van 1 over 12. Met Emiel Wallace, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Voormalig Syrisch president Assad krijgt de doodstraf. Colruyt en de lijsten roepen eieren terug. En een geslaagde ochtendsessie op het EK zwemmen. Voormalig Syrisch president Bashar al-Assad is bij verstek veroordeeld tot de doodstraf voor moord en aanzetten tot moord tijdens de Syrische burgeroorlog. Dat schrijft het Syrische staatspersagentschap. Die oorlog eindigde met de val van het regime van Assad in 2024. Het is een symbolische straf, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
5: Voor een soort van symbolische gerechtigheid voor de Syriërs. Dus dat is zeer belangrijk. Maar het spreekt voor zich dat Rusland, het land waar Assad zich nu bevindt, waar hij asiel heeft gekregen, ja, dat Rusland niet bereid is om hem uit te leveren. Dus het zal hoogstwaarschijnlijk nooit tot een effectieve uitvoering van die doodstraf komen.
4: In die burgeroorlog kwamen meer dan 500.000 mensen om het leven. Colruyt en de lijsten roepen eieren terug omdat ze mogelijk besmet zijn met salmonella. Het gaat om scharreleieren van een kippenbedrijf uit Geel. Op hln.be vind je de codes van de mogelijk besmette eieren. Je kan ze gewoon terugbrengen naar de winkel. Als je rauwe besmette eieren eet, kan je griepsymptomen krijgen. Als je ze kookt of bakt, is er geen risico. Op het Albertkanaal in Schoten is het scheepvaartverkeer tijdelijk stilgelegd na een botsing tussen een schip en een plezierbootje. Intussen kan het scheepverkeer aan verlaagde snelheid hernemen om niet te veel golven te maken. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd, er vielen gelukkig geen gewonden. De man van 37 die dit weekend overleed op de camping van de Antilliaanse feesten in Hoogstraten stierf wellicht door een CO-vergiftiging. Dat zegt het parket van Antwerpen na de autopsie. Je hoort Christophe Aerts.
6: Er zijn geen andere letsels. Er zijn ook geen andere mensen betrokken. Er is niemand anders aangetroffen in de tent. Dus we gaan uit van die hoogstwaarschijnlijke piste dat dat inderdaad veroorzaakt is door een CO-vergiftiging. En dan kijken we inderdaad naar dat klein barbecue-toestel dat in die tent ook gebruikt zou kunnen zijn.
4: Een toxicologisch onderzoek moet nu nog drugs- of alcoholmisbruik uitsluiten. En op het EK zwemmen in Parijs heeft Florine Kasparis zich geplaatst voor de halve finale op de 100 meter schoolslag vanavond. Kasparis won de 13e tijd van alle deelnemsters in de kwartfinales. Roos van Otterdijk plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag vanavond. Ze won de 2e tijd van alle deelnemers in de reekse. Van Otterdijk was dan ook enorm tevreden.
7: Het is mijn snelste ochtendtijd ooit met volgens mij 2/10 of zo. Mijn derde tijd aller tijden. Waarom zou je daar niet tevreden mee zijn? Dat is gewoon fantastisch.
4: Lucas Envaux is dan weer uitgeschakeld in de reekse van de 800 meter vrije slag. Vanmiddag blijft het zonnig en warm, we halen 30 graden. Morgen hetzelfde weer bij 31 graden. Vanaf donderdag wordt het tropisch met veel zon en temperaturen tot 35 graden. Vrijdag zelfs 37 graden. In het weekend gelukkig wat minder warm en er is ook kans op wat regen.
3: Dankjewel, daar kijken we naar uit. Twee files dan op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file, dat is 20 minuten extra op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook een kwartier extra op de E17 richting Gent tussen Lokeren en Gentbrugge.
2: Dit is Joe met Astrid Philips.

8:08. R.E.M. Losing My Religion. Maar het is tegenovergestelde eerder zeker. Hè? Als ik dan zo denk aan de zoon van Karen Dame. En ook Isabelle Ahari vertelde dat nog in een Viva La Vida aflevering. Dat de Bijbel altijd in haar chakosh zit. Waar ze ook naartoe trekt. Fijne middag vooral. Welkom nog steeds hier bij Joe. Blijf gerust ook plakken hier bij Joe. Dat kan ik jou aanraden. Want ik heb muziek mee van The Police. Bijvoorbeeld Lady Gaga doet mee. Zo meteen ook Cameron Whitcomb. En straks wil ik ook nog eens passeren naar de schone zomer toch wel van 1982. Want toen was er een hitje dat gedraaid werd. Ik heb dat zelf al niet meegemaakt, maar daarna kunnen genieten van zo'n heel tedere zomerhit waar we straks naar gaan luisteren. Na The Love in the Air, die had ik jou ook al beloofd. Hè. John Paul Young is dit.

goed dat een kort plaatje is, 2 minuten 35, want wat een tempo om helemaal uitgeput bij te raken. Naar de zomer van 1982, dan daar neem ik je graag nog eens naartoe. Muzikaal ga ik dat sowieso ook doen, maar ik wil nog even terugblikken, hè, op het sportieve kantje ook van 1982. Want toen werd er gestunt door de Rode Duivels. Weet je dat nog? Het WK voetbal werd toen in Camp Nou, Barcelona, Spanje, gehouden. En België stond lichtelijk op zijn kop toen onze Rode Duivels moesten uitkomen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. En dat ook nog eens versloegen met 1-0, zowaar. De goal van Jean-Marie Favre daarentegen, die bleef gewoon nateloos, hoor. Ja, geen goaltje ingepasseerd toen. E.T. Phone Home, dat gebeurde ook al in 1982. Ja, in de bioscoop smolten we die zomer massaal voor dat kleine rimpelige ruimtewezentje dat naar huis wilde bellen. En dan was er ook nog zeer revolutionair nieuws in 82, want de allereerste cd werd uitgebracht. Een absolute revolutie toch wel in de muziekwereld. Augustus 82, toen rolde in Duitsland de allereerste commerciële cd, compact disc dus, van de band. En het was het album The Visitors van ABBA uiteindelijk geworden. Geen ABBA wel, waar ik jou mee muzikaal naartoe breng in 82, maar wel naar die heerlijke reggae kraker die ook heerlijk teder klinkt, vind ik toch wel, hoor. Ik ga je meepakken met June Lodge en Preston's Mohammed. Someone Loves You, Honey.

0: Je favoriete ochtendduo is terug.
1: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
2: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
1: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
2: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
0: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Jo.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, just?
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Hé, hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Ik heb zin in een fruitsla.
5: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
6: Amai, ik sla direct met een slag.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
9: Ah ja, om de matrassen te testen.
8: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
9: Wat?
8: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
9: En wat met de balletjes?
8: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
11: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
12: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
11: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Good times.
4: Great music.
5: Dit is Joe Summer.

Maar het is gelukt dus, hè. En aanrader, want het is gewoon plezant verdwalen in verhalen. En als jij dat toevallig ook graag doet, boeken lezen en verdwalen in verhalen dus, dan is er fijn nieuws waar je wel nog een klein beetje op moet wachten. 24 augustus was het. Dan gaat Barack Obama nog eens een podcast lanceren. Een podcast over, je voelt hem al aankomen, over boeken. De podcast heet A Great Book en die titel vat het meteen ook helemaal samen, want het gaat gewoon over de favoriete boeken van Barack Obama. Ze heeft er 6 opgelijst en uiteindelijk zullen er dus ook 6 podcasts volgen van A Great Book. En dan wil je het hebben over The Fire Next Time bijvoorbeeld. Het is een van zijn favorieten. All the Pretty Horses zit er ook tussen en All the King's Men. En tot mijn schaamschande moet ik zeggen dat ik daar geen enkel werk van ken, maar daar gaat dus verandering in komen. Barack Obama gaat er trouwens ook allemaal induiken met gasten, maar wie die gasten zijn, dat is nog wel eventjes geheim. Maar binnenkort komen het ongetwijfeld te weten en na 24 augustus dus kan je genieten van die podcast. A Great Book

0: met La Tribu de Dana, Shawn Mendes ook al Treat You Better. Maar het verkeersbericht, dat is ook wel belangrijk. Els Wouters had mij ook al een berichtje gestuurd dat er een brandende vrachtwagen staat op de E313 richting Antwerpen. Het is daar aanschuiven tussen Lummen en Beringen. 31 minuten extra aanschuiven dan. Nog richting Antwerpen is het ook al traag rijden. 10 minuten erbij. En dat tussen Randst en Antwerpen-Oost.
1: Dit is Joe.
2: Met Astrid Philips.

0: 18 Grammy Awards in haar hele leven heeft ze gewonnen. En daarbij werd ze ook nog eens de eerste vrouw die opgenomen werd in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Ik heb het over de artiest van zometeen.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je spel horen vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
8: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
9: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
8: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
10: Smartfoto.be.
11: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
12: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
11: Echt of wat?
13: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet het.

Met de Blues Brothers versie van Think. En op die versie trouwens hoor je ook haar zussen Irma en Caroline meezingen. En ook haar nichtje Brenda mocht meedoen als backing vocal. Het is 1:15. Zeer goedemiddag. We gaan deze schone dag zo meteen nog eens induiken met Bill Withers. Nou, de mannen van Keen nog. En Everybody's Changing.

10 seconden was het, denk ik. Hè. Die lange noot hier van Lovely Day door Bill Withers. Het lukt mij niet, hoor. Het zal wel zijn, dat. Zullen we samen anders die Lovely Day eens verder ontdekken? Dat tweede deel ervan met de muziek van Karel Schmitz. Af en toe op de achtergrond en af en toe zeker en vast ook op de voorgrond. Komt eraan na 1 uur deze middag naar Madonna nog in vakantiesfeer. En David Guetta is er ook al bij. David Guetta met Gone, Gone, Gone.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Dit is jouw. Vakantie of niet, ik zorg sowieso tot 4 uur voor de zomerse vibes. En zo meteen het In Deep, Last Night a DJ Saved My Life. Na het nieuws, want het is 1 uur, Emiel Balhaes.
2: Goedemiddag. De nieuwe vliegroutes van Zaventem liggen opnieuw onder vuur. Voormalig Syrisch president Assad is ter dood veroordeeld. En nieuwe medaillekansen voor ons land op het EK Atletiek. 42 gezinnen uit de Brusselse rand trekken naar de rechtbank tegen een nieuwe vliegroute van de luchthaven in Zaventem. Ze dagvaarden de staat omdat die route vorige zomer onrechtmatig is ingevoerd en te veel impact op hun leven heeft, zegt Eddie Kozijn.
3: Voor mij is het eigenlijk dit probleem opgelost krijgen of verhuizen met alle gevolgen van dien, minder waarde van de woning en dergelijke meer. Maar van levenskwaliteit kan je niet echt meer spreken. Als je weet dat je tot 2 uur 's nachts overvlogen wordt en dan vervolgens om 4 uur opnieuw, dat betekent dat je eigenlijk geen wekker meer hoeft te hebben.
2: Voormalig Syrisch president Bashar al-Assad is bij verstek veroordeeld tot de doodstraf voor moord en aanzetten tot moord tijdens de Syrische burgeroorlog. Dat schrijft het Syrische staatspersagentschap. Die oorlog eindigde met de val van het regime van Assad in 2024, maar het is vooral een symbolische straf, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Voor een soort van symbolische gerechtigheid voor de Syriërs. Dus dat is zeer belangrijk. Maar het spreekt voor zich dat Rusland, het land waar hij asiel heeft gekregen, ja, dat Rusland niet bereid is om hem uit te leveren. Dus het zal hoogstwaarschijnlijk nooit tot een uitvoering van die doodstraf komen.
2: In die burgeroorlog kwamen meer dan 500.000 mensen om het leven. Sporen op het EK Atletiek in Birmingham staat Pauline Kokuyt in de finale van de 400 meter horde. Ze liep in de halve finale de snelste tijd met een persoonlijk record.
5: Het was een heel goede opwarming voor morgen. Ik moet er echt morgen voor gaan voor een medaille. En ik ga enorm verdrietig zijn als het niet lukt morgen, maar in mijn hoofd voel ik mij gewoon heel confident. Mijn lichaam voelt goed zoals vandaag en ik denk wel echt dat ik ervoor kan gaan.
2: Simon Verheerstraten en Emiel Potterman plaatsen zich liever voor de halve finale van de 100 meter vanavond. Antoine Snijders is uitgeschakeld en Zeno van Nijgen plaatste zich zo net voor de halve finale van de 110 meter horde. In het vrouwenvoetbal speelt OH Leuven in de derde en laatste voorronde van de Champions League tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Dat is net beslist via de loting. Op 26 augustus is de heenwedstrijd, op 2 september de terugwedstrijd. En op het EK zwemmen in Parijs staat Florien Gaspar vanavond in de halve finale op de 100 meter schoolslag. En Roos van Otterdijk zwemt vanavond de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Lucas Anvaux is dan weer uitgeschakeld in de reekse van de 800 meter vrije slag. Maar toch is hij blij.
6: Ik ben wel tevreden met mijn race. Ik had misschien een beetje harder. Ik kon dus aan mijn dag in het midden. Maar ja, de andere jongens hebben supergoed gezwommen. Het was een heel rappe tijd om in de finale te geraken. Dus het belooft wel voor de 2 volgende nummers. Ik ben in shape. Ik heb wel veel vertrouwen.
2: Hij zwemt ook nog de 200 en de 400 meter vrije slag. Vanmiddag blijft het zonnig en warm, 30 graden. Morgen hetzelfde weer bij 31 graden. Vanaf donderdag wordt het tropisch met veel zon en 35 graden. Vrijdag zelfs 37 graden. In het weekend allemaal wat minder warm en er is ook kans op wat regen.
1: Voorlopig staat er 1 file waar je meer dan 10 minuten verliest. In de richting van Brussel op E19 tussen Kontig en Rumst 21 minuten.
7: Dit is Joe
0: met Carol Schmidt.
1: Goedemiddag.

Sometime. Uit de zomer van 1982. De DJ's deden het toen nog helemaal analoog. Ze hadden geen USB-sticks. En ze hadden hun handen vrij om zelfs levens te redden in diep. En een fijne, zonnige dinsdagmiddag. We zijn samen tot 4 uur. In topgezelschap de komende minuten met Gwen Stefani en No Doubt.

0: zijn echte protestzongen. En een nummer 1 hit was het voor Eddie Grant, 1988. Gimme Hope Joanna. Het is tijd om opnieuw kant te kiezen. Zoek je de verkoeling op of ga je vol voor de hitte? Welkom bij de nieuwe Schaduwplaat Battle. En vandaag draait alles om wat er in je hoofd omgaat. Want ons thema vandaag is Mind. En ik heb een heel bijzondere strijd voor je klaarstaan. Twee exact dezelfde songtitels, maar wel met een compleet andere vibe. Trek je je terug in kamp schaduw, dan gaan we voor pure, breekbare emotie. Even de ogen dicht, de boel laten en wegdromen bij de King of Rock'n'Roll op zijn allerzachtst. Je hebt de keuze tussen Always on My Mind van Elvis Presley.
1: You were always on my mind.
0: Of stap je liever in kamp zon, dan pomp ik je hartslag flink omhoog met Pet Shop Boys. Nou, stilstaan is absoluut geen optie met deze uptempo versie van die klassieker. Ga je voor de zwoele rust van Elvis of de opzwepende beats van Pet Shop Boys? Dat mag je me nu laten weten. En zoals altijd gebeurt dat in de app van Joe, daar zie je de poll staan. Klik gewoon op een van de twee suggesties.

0: om te zien live. Back to the 90s. 13 november in Afas Dome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Steno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afas Dome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: IKEA-tip van de week.
5: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
10: Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Dit is Joe.
13: Joe Summer.

geluid van de jaren 90 door dit. Rembrandt and I'll Be There For You. De schaduwplaat battle ging tussen Always On My Mind in de versie van Elvis of Pet Shop Boys. Ik heb hier de resultaten binnen. Pet Shop Boys 37%. Elvis wint met 63%. Voor iedereen die ooit te laat sorry zei. Hier is de King.

0: Altijd feest met Carol G. Het is ondertussen 1:30 geworden. Eén file waar je meer dan 10 minuten verliest. In de richting van Antwerpen, de E313, komt door een brandend voertuig. Tussen Hasselt-West en Beringen staat er file en vertragingen van 20 minuten. Sta je op een andere plaats aan te schuiven, verlies je minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe
2: met Carol Schmitz.
0: Zo meteen de nieuwe berre. Yesterday, today, tomorrow. Maar eerst gaan we naar de 80's met de allereerste hit van Bronski Beat.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.
3: Dit is Joe Summer.

Goedemiddag en welkom bij Joe, een echte klassieker uit de 80's. Pointer Sisters en Jump for My Love. De wereld heeft anno 2026 meer nood aan Barry White. Ik heb dat al vaker gezegd. En vanmiddag leg ik hem nog eens op met Can't Get Enough of Your Love, Baby. Hoort hem net voor 2 uur. We hebben ook Nathaniel Radcliffe en de Night Sweats klaarstaan. Maar nu een throwback naar de zomer van 1999. Maak je klaar voor de meest georganiseerde chaos ooit op een dansvloer. 1 deel swing, 5 delen meezingen en 0 kansen om

Die lekkere groove van Betty White en I Can't Get Enough of Your Love, Babe. Britney Spears heeft weer een dansvideo op Instagram gepost. Je kent dat wel, Britney in bijvoorbeeld haar woonkamer, volledig in haar element. En op de achtergrond loopt in dit geval haar potshulp gewoon rustig te stofzuigen. Maar ja, Britney zou Britney niet zijn als er geen twist aan zat. Want in het bijschrift zegt ze dat die potshulp eigenlijk een undercover paparazzi is. Iemand die voor de boekjes werkt. Iemand die dus zogezegd komt poetsen, maar ondertussen wel doorstuurt waar ze zit, zodat de fotografen haar dan kunnen komen spotten. Of dat echt is, geen idee. Ze legt ook niet uit waarop ze zich baseert. En op de video zelf, ja, danst ze gewoon vrolijk verder, alsof er niks aan de hand is. Kijk, hoe dan ook, die potshulp krijgt sowieso waar voor de diensten shots.

0: Je favoriete ochtendduo is terug.
1: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
2: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
1: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
2: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
0: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe. Dit is
3: Joe. Maak je klaar voor Dua Lipa, maar ook Lost Frequencies, Vanilla Ice en ook extra veel luchtgitaren. Zometeen al net na het nieuws van 2 uur met Boston. Het is 2 uur, hier is Emiel Balais.
4: Goedemiddag. Een nieuwe procedure tegen de vluchtlijnen boven Zaventem. Een rouwregister voor Michiel van de Weert in Diepebeek. En de ochtendsessie op het EK Atletiek zit erop. 42 gezinnen uit de Brusselse rand trekken naar de rechtbank tegen een nieuwe vliegroute van de luchthaven in Zaventem. Ze dagvaarden de staat omdat die route vorige zomer onrechtmatig is ingevoerd en te veel impact op hun leven heeft, zegt Eddie Kozijn.
5: Voor mij is het eigenlijk dit probleem opgelost krijgen of verhuizen. Met alle gevolgen van dien, minder waarde van de woning en dergelijke meer. Maar van levenskwaliteit kan je niet echt meer spreken. Als je weet dat je tot 2 uur 's nachts overvlogen wordt en dan vervolgens om 4 uur opnieuw, dat betekent dat je eigenlijk geen wekker meer hoeft te hebben.
4: De gemeente Diepenbeek in Limburg opent een rouwregister voor Michiel van de Weert. Dat is de man met de verouderingsziekte progeria die gisteren overleden is. Hij werd 28 en was bij de oudste patiënten ter wereld. Wie wil kan vanaf 4 uur deze namiddag een boodschap schrijven in het gemeentehuis. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft Thomas Carmois zich geplaatst voor de finale in het hoogspringen. Hij sprong over 2,23 meter. Jeff Vermeire is uitgeschakeld. Paulien Kokuit kon zich dan weer plaatsen voor de finale van de 400 meter horde dankzij een persoonlijk record.
6: Het was een heel goede opwarming voor morgen. Ik moet er echt morgen voor gaan voor een medaille. En ik ga enorm verdrietig zijn als het niet lukt morgen, maar in mijn hoofd voel ik me gewoon heel confident. Mijn lichaam voelt goed zoals vandaag en ik denk wel echt dat ik ervoor kan gaan.
4: Simon Verheerstraat en Emiel Potterman mogen naar de halve finales van de 100 meter vanavond. Zeno van Eijgen naar de halve finale van de 110 meter horde. En Julien Watrin loopt dan weer de halve finale van de 400 meter horde. Camille Loos en Mariska Parewijk zijn uitgeschakeld in de reekse van de 800 meter. Vanmiddag zonnig en warm, we halen 30 graden. Morgen 31 graden, vanaf donderdag wel tropisch. Veel zon en tot 35 graden. Vrijdag zelfs 37 graden.
3: En op dit moment 2 files waar je meer dan 10 minuten verliest. In de richting van Antwerpen op de E313 tussen Hasselt-West en Beringen. Hinder door een brandend voertuig en een uur extra. Antwerpse ring tot slot in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. 12 minuten.
0: Dit is Joe.
2: Met Carol Schmitz.

Ja, zelfs Kurt Cobain van Nirvana had er oren naar. Hij gebruikte de gitaarlick voor die Smells Like Teen Spirit. En die inspiratie haalde hij bij Boston. More Than a Feeling. Ik heb zo dadelijk even de meest smakelijke nummers over. Ice. Ice, Ice, Baby. Van Vanilla Ice. Geef nu toe, tijdens zo'n zomer, een heerlijk fris waterijsje. Altijd lekker. Maar wist je dat dat iconische ijsje eigenlijk een puur ongelukje was van een 11-jarige jongen? Het verhaal, het korte verhaal, het speciale verhaal, hoor je zo meteen. Eerst nog Lost Frequencies en Beautiful Life en ook Falco met Der Commissar. En welkom bij Joe.

In Oostenrijk was het een echte held, hè, Falco. Een aantal grote hits gehad. Iedereen kent hem van Genie en Rock Me Amadeus. Maar het begon eigenlijk met deze Der Commissar. Daarmee zaten we in de jaren 80. Heb je ooit al afgevraagd van waar de ijslolly, of het waterijs eigenlijk, komt? Wel, we gaan naar 1905. De toen 11-jarige Frank Epperson, die maakte ineens op een avond een drankje met poeder en water. En hij liet dat per ongeluk tijdens een koude nacht buiten staan, met het roerstokje er nog in. De volgende ochtend kwam Frank buiten en het was dus bevroren. En dat intrigeerde hem, hij proefde ervan. En jaren later begon hij dat te verkopen. En meer zelfs, hij patenteerde dat. En zo ontstond dus de popsicle, zeg maar, de ijslolly. Een briljante, toevallige uitvinding eigenlijk. Op onze stok zit nu...

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promokoken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Shh, luister.
5: Hoi, kom op!
4: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
6: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
8: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Een kraan die lekt.
11: Een tegel met een barst.
10: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
11: Het is tijd.

0: to you. IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Joe Summer. Good times.

0: Er staan op dit moment 4 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste in de richting van Antwerpen nog altijd op de E313 tussen Hasselt-West en Beringen. Nog altijd lange file, 47 minuten extra. E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 11 minuten tussen Mechelen-Noord en Rumst, ook 10 minuten. En op de Antwerpse ring tot slot in de richting van Gent. 12 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
1: Dit is Joe
2: met Karel Schmitz.

0: De grootste hit in Vlaanderen voor Tony Esposito. Zomerhit uit 1987 was het. Het Rijversfestival komt eraan. 10e editie ondertussen, vanaf nu donderdag tot en met zondag. En je kan bij ons geweldige dingen winnen rond dat familievriendelijke festival. Ik zet dat allemaal nog eens op een rijtje, zo dadelijk na Texas en Goud van Bazaar. Zometeen.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Het is nu final sale in de designer outlet van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlet van Roermond in Roosendaal.

Texas Bijou en The Black Eyed Boy. Straks bij Anne van Elzen tussen 4 en 7 maak je kans op een campingticket voor het Rijversfestival dat nu donderdag start tot en met aanstaande zondag. Het is een toffe prijs hoor, dat campingticket. Voor jou en 3 vrienden, wat houdt het allemaal in? Wel, de 4 weekendtickets, dus je mag echt de 4 volle dagen genieten. Maar er zit dus ook een campingplaats bij in een luxueuze tent. Je slaapt dus ook in een echt bed en niet op een luchtmatras waar ze s'nachts dan stiekem de chupap uittrekken, dat het vroeger altijd voor bij de scouts. Waren gestoorde nachten toe, letterlijk en figuurlijk. Maar dus als je houdt van wat camping met wat glamour, dan kan je absoluut dat campingticket gebruiken. Ook in de ochtend bij Alain maak je kans op 4 VIP-tickets voor nu zondag de 16 augustus. Tom de Kok en Jarne Ponnet treden erop, DJ-sets. En je kan er ook genieten van kleppers als Suzanne en Freek. Trouwens een mooie line-up hoor. Clouseau treedt erop, Pommelien Thijs, Aaron Blommaert ook, de jeugd van tegenwoordig, K3. En ook deze kerels, vrijdag, staan ze dus op Rijvers in Lievegem. Dat sympathieke festival. Bazaar en goud.

Altijd in jezelf geloven, daarover gaat het. Don't Stop Believin', uitgegroeid tot een echte anthem, hè, dankzij Journey. Talk to me, vraagt Olivia Dean. Talk to me. Als ik tegen haar zou moeten praten, zou ik helemaal van mijn melk zijn.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Hits van Max en Andy Grammer met The Thing I Love. We hebben ook de Beatles, Jennifer Lopez. En iemand mag ook door de playlist scrollen in de zomerswipe. Het is 3 uur, nieuws krijg je van Nico Bosteels.
2: Goedemiddag, problemen voor trajectcontroles in West-Vlaanderen. Diepenbeek opent een rouwregister voor Michiel. En Julien Watrin stoot door op het EK Atletiek. 21 trajectcontroles in de provincie West-Vlaanderen staan on hold. Ze waren nogthans al goedgekeurd, maar lopen vertraging op. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnee opvroeg.
3: Vandaag kan het federale managementsysteem gewoon de controle niet aan en is het systeem overbelast en moet men palen uitzetten om te zeggen, hier gaan we nu geen controle doen op snelheidsproblemen en gaan we niet kijken hoe we de verkeersveiligheid beter maken, gewoon omdat er niet genoeg capaciteit is. Ik vind dat wel een groot probleem, ja.
2: Van de 30 trajectcontroles die sinds vorig jaar groen licht kregen, werken er nog maar 6. De gemeente Diepenbeek in Limburg opent een rouwregister voor Michiel van de Weert. Dat is de man met de verouderingsziekte Progeria, die gisteren overleden is. Hij werd 28 en was bij de oudste patiënten ter wereld. Wie wil, kan vanaf 4 uur deze namiddag een boodschap schrijven in het gemeentehuis van Diepenbeek. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft Julien Watrin zich geplaatst voor de halve finales van de 400 meter horde. Hij won zijn reeks en liep de 5e tijd van alle deelnemers. Die halve finales zijn voor morgen en eventuele finale volgt dan overmorgen. Thomas Carnois staat in de finale van de hoogspringen. Hij ging over 2,23 meter. Chef Vermeire werd daar uitgeschakeld. Net als Camille Laus en Mariska Parewijk in de reeks van de 800 meter. De rest van de dag blijft het zonnig rond 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. Het weekend wordt koeler en dan kan er wat regen vallen.
1: Het is druk onderweg. Er staan op dit moment 5 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Nog altijd miserie in de richting van Antwerpen op D313. Tussen Hasselt-West en Beringen nog een ruim uur extra. E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst een kwartier. En ook tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 12 minuten. Richting Gent op de E17 hinder door een ongeval. Tussen Lokeren en Destelbergen 23 minuten extra. En op de Antwerpse ring tot slot in de richting van Nederland 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
4: Dit is Joe
5: met Carol Schmitz.

Altijd Feel Good met Max en Andy Grammer. And The Thing I Love. Meer toppers komen eraan. The Beatles en Here Comes the Sun. En ook een nieuwe zomerswipe. Ik zoek een kandidaat die samen met mij wil scrollen door in de playlisten. En hopelijk zijn of haar favoriet kan aanduiden. Elke dag hebben we een thema in die zomerswipe. Vandaag wordt het extra plezant. We gaan naar de 80's met 5 kleppers die opgebouwd zijn rond synthesizers. Rond de 80's synthpop, zeg maar. Want ja, de synthesizer die bestond toen nog niet al te lang. En er werd volop geëxperimenteerd. En ja, dat bepaalde mee de sound in de jaren 80. Ik heb 5 geweldige platen klaarstaan. En dan mag je er 1 uitkiezen in de zomerswipe. Je kan je nu aanmelden. Je stuurt vandaag synthesizer swipe. Let op de automatische spellingschecker alsjeblieft. En doe het in de app van Joe. En met een beetje geluk bel ik je op naar de Beatles.

0: Creatip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
1: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
1: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing 2.0.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
0: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
0: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Good times.
4: Great music.
5: Dit is Joe Summer.

0: staat in het jaar 1990 met de grote hit voor Maria McKee en Show Me Heaven. We gaan voor de zomerswipe naar Koen Snel in Wenduinen. En Koen die heeft al een mooi gevulde zomer gehad. Hey Koen, goedemiddag, waar ben je al geweest?
1: Ja, we zijn met de Mobilom, Hoog Jura in, de Alpen in, de Ardèche in, terug via de Loire-streek, zo via Normandië terug naar huis. En dan zijn we onlangs met mijn zus weg geweest in Normandië. Hele leuke tijden gehad.
0: Oké, en het worden nu ook hopelijk leuke tijden in de zomerswipe. Thema vandaag is 80's synthesizer pop. Je hebt een sprankelende leeftijd. Ik zie dat je ook de jaren 80 voluit hebt meegemaakt.
1: Klopt.
0: Voilà. Je bent van het jaar 1966, dus in die zin zijn de jaren 80 echt in de geweldige jeugdjaren gevallen. Als je daar nu op terugkijkt, op de jaren 80, wat voel je dan en wat denk je dan zo?
1: Dat dat nog een van de mooiste periodes was van de muziek, zeg maar.
0: Ja.
1: Ik heb in het begin van mijn carrière heel veel op de baan gezeten. Ja. Doe ik het nog altijd trouwens. En ik nam die muziek altijd mee met mij de baan op, zeg maar. Ja, ik vond het zalig gewoon.
0: De soundtrack bij je leven. Oké. Je mag vandaag keuzes maken. We beginnen met een duel eigenlijk. En dan mag je er één van die twee meenemen. En die kan je altijd nog tot het laatste omruilen. Dus dit is kandidaat nummer één. Daar zit New Order. Blue Monday.
1: Die is wel goed.
0: Die is goed. En pas op, hè, als je hem kiest, ik draai de lange versie. Maar je kan ook kiezen voor dit van Jonge Leek.
1: Nee, ik ga voor de eerste.
0: Oké. New Order hebben we in de pocket. Maar je kan die ook nog inruilen voor kandidaat nummer 3, Depeche Mode. De live versie. Je blijft bij New Order.
1: Ik vind die machtig gewoon.
0: Oké. Voorlaatste poging. Dit is de vierde van Orchestral Maneuvers in the Dark.
1: Ik blijf bij New Order.
0: In All My Day. En dit is de laatste poging, de vijfde. Eurythmics.
1: Nee, ik ga even blijven bij New Order.
0: Ah, dat is helemaal goed. 7,5 minuut roadtrip muziek. Laat het een trip down memory lane zijn. Dit is New Order en geniet vooral van deze dinsdag. En nog een fijne zomer in de groeten in Wenduinen. Dag Koen.
1: Zeker, Karel. Bedankt, man.

0: De mooie zomer van 1983. Het was Koen die in de zomerswipe meteen dit koos. En hij ruilde hem niet meer in. Hij hield hem vast. En dat was ook een strak plan, denk ik. Blue Monday in de 12-inch versie. Blue Monday, dus van New Order. Betekent ook dat we een muziekpol van de tweede kans hebben tussen de vier platen die er net niet gekozen werden. Iedereen verdient een tweede kans. En wie wordt het dan? Human League, Don't You Want Me? Just Can't Get Enough in de live versie van Depeche Mode? Ook een Stormanovers in the Dark met Enola Gay of Eurythmics en Sweet Dreams Are Made of This. Je hebt even de tijd, maar niet te lang, om te stemmen. En dat doe je in de poll en die vind je in onze app. Het is druk onderweg. 6 files waar je meer dan 10 minuten verliest. En de langste file staat nog altijd in de richting van Antwerpen op de E313 tussen Hasselt-West en Beringen. Komt door een eerder ongeval. En er is er maar één rijstrook vrij. Lange wachttijden, anderhalf uur daar. E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst, 21 minuten. En ook tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord, 11 minuten. Op de A12 tussen Aartselaar en Beelrijk, 10 minuten. In de richting van Gent op de E17 tussen Lokeren en Destelbergen, een half uur. En op de Antwerpse ring tot slot in de richting van Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Carol Schmitz.

Ondertussen de uitslag van de muziekpoll van de tweede kans. Human League, Depeche Mode en Eurythmics zijn het niet geworden. Ze dingden wel mee. Er kan er maar één bovenaan eindigen. Op nummer 1 met 37%. En die hoor je zo. OMD met Enola Gay. Na Joan Jett en de

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
3: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
4: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
5: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
3: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
6: Dan kon je spel doorvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
3: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
7: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
8: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
9: Voorwaarden op colruyt.be.
10: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
11: Wat? 150 baht?
10: Schatje, dat is €4.
11: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
10: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
12: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
14: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

Heb ik een heel plezant, maar een stokoud nummer, al meer dan 100 jaar oud. Het werd in 1915 al bedacht, ergens in Zweden op een accordeon. En dan kreeg het een tweede leven in de 50s. Hij werd het ook in 1993 ook nog eens een grote hit bij ons. Zelfs ook een nummer 1 in Nederland, die Root Syndicate, hun versie van de Mockingbird Hill, past bij deze schone zomerse dag.

Ben je klaar voor ons, Anne? Anne van Elzen zometeen op de radio tussen 4 en 7. Gevolgd door Stijn Smets in de avonturen tussen 7 en 10. Ik heb tot aan het nieuws van 4 uur nog twee kleppers. Mel C en Lisa Left Eye Lopez. En deze van Helen. Tot morgen!

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Code Yellow!
3: Dit is Yellow!
1: Iedereen rechten voor Blue zometeen, behalve wie straks onze Femping-tickets voor Rijvers wint. Die mag na het feesten gewoon blijven liggen in stijl met de hele familie. Meer uitleg na het nieuws van 4 nu met onze Nico Bosteels. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Problemen voor West-Vlaamse trajectcontroles. Tijd na blokkeert duizenden toeristen op Sicilië. En de vrouwen van Anderlecht treffen Feyenoord. 21 trajectcontroles in de provincie West-Vlaanderen staan on hold, omdat de federale politie te weinig mensen heeft om alles te verwerken. Dat blijkt uit cijfers van CD&V-parlementslid Brecht Warnee.
5: Het gaat over trajectcontroles die effectief ook geplaatst zijn, waarvan dat we moeten vaststellen dat ze gewoon niet aanstaan, dat er gewoon niets mee gebeurt. We botsen daar bij de federale overheid op de vaststelling dat de capaciteitsproblemen er zijn en dat men daar wel zal aan werken, maar wanneer, hoe of wat, compleet onduidelijk. Er is blijkbaar geen urgentie, dat is onbegrijpelijk.
4: Van de 30 trajectcontroles die sinds vorig jaar groen licht kregen, werken er maar 6. Op Sicilië zitten duizenden toeristen vast na de uitbarsting van de vulkaan Etna vrijdag. Daardoor vertrekken en landen er al 5 dagen amper of geen vliegtuigen. Zo'n 30.000 mensen zouden daardoor getroffen zijn. De Etna spuwt gloeiende rotsblokken uit, er vallen assen naar beneden en op 3 plaatsen stroomt er lava uit de vulkaan. En in het vrouwenvoetbal speelt Anderlecht in de eerste voorronde van de Europa Cup tegen Feyenoord. Dat is vanmiddag geloot. Anderlecht speelt eerst thuis op 26 augustus de terugmatch in Nederland volgt een week later. Wie verliest is meteen Europees uitgeschakeld. We krijgen een heldere avond en nacht. Tot middernacht blijft het boven of rond 20 graden en vannacht koelt het dan af tot minima rond 15 graden. Morgen volop zon rond 31 graden en donderdag en vrijdag tot 35 graden.
1: 4 files nog op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten aanschuift. Richting Antwerpen op de E19. 22 minuten erbij tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de E313 13 minuten tussen Herentals-West en Beringen. Op de A12 12 minuten tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. En richting Gent op de E17 12 minuten tussen Beervelde en Gentbrugge.
3: Dit is Joe.
6: Met Anne van Elzen.

Ik moet er echt eens mee leren rekening houden dat er hier camera's staan. Hè? Want je denkt, je spreekt in een micro, het is radio. Mensen hebben niet door wat je hier zit te doen, maar toch... Ik was een koekje aan het eten en ook een wafelje aan het eten. En eigenlijk van alles aan het snoepen. En Wim die stuurt hongerke. Wel, eigenlijk wel, want ik heb van heel de dag niks toch niet gegeten. Mijn maag is niet goed. Als ik 's ochtends geen goesting heb in koffie en 's avonds geen goesting in een aperitief, dan scheelt er iets. Dus kijk, dat is het eerste wat ik kan eten vandaag. En hopelijk blijven we ons goed voelen. 4 dagen festival met de familie en een glamping tent samen uit de bol, zonder samen in een slaapzak te moeten kruipen en zweten. Straks maak je kans op femping tickets voor Rijvers. Jelly Roll die is alvast vertrekkersklaar met I'm Good.

0: diep, dieper, diepst. En dan heb je natuurlijk Pino Danjo. Maar Qualide hoorde je nu. Een naam die dankzij Amy Winehouse en Mark Ronson net iets beter klinkt als je met een korrel in je stem roept, is Valerie. Komt eraan na dit.
1: Je favoriete ochtendduo is terug.
2: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
0: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
2: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
0: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
1: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe.
3: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
4: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond. Vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Tool Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10 om te zien live.

Valerie. En nu deze geweldige Huey Lewis en The News, The Power of Love. Heel veel mensen sturen al in de Joe-app. En is het rijversmoment al gepasseerd voor dat vampingpakket? Nee. Je hebt chance. Het is nog niet gepasseerd. Hoe en wat, dat leg ik je ook graag straks toch eens even kort uit. Wat je moet doen om dat pakket in de wacht te slepen.

0: Canada, als ik me niet vergis. Vliegtuig aan de grond gebleven. Reden, kind dat een gordel niet wilde aandoen. Straks een gesprek daarover met de woordvoerder van Brussels Airlines. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws van 4:30. En die krijg je van Nico Bosteels. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De begrafenis van Michiel van de Weert vindt maandagnamiddag plaats in het stadion van voetbalclub Racing Genk, zoals hij dat zelf wenste. Dat heeft de club daarnet zelf bekendgemaakt. Er komt ook een livestream van die dienst. Michiel was 28 en stierf gisteren aan de zeldzame verouderingsziekte Progeria. Hij was jarenlang trouwe fan van Genk en daarom organiseert de club zaterdag voor de wedstrijd tegen Westerlo ook al een eerbetoon voor Michiel. 21 trajectcontroles in de provincie West-Vlaanderen staan on hold, omdat de federale politie te weinig mensen heeft om alles te verwerken. Dat blijkt uit cijfers van CD&V-parlementslid Brecht Warnee. Het gaat om trajectcontroles die volledig klaarstaan, maar gewoon niet aangezet worden. Van de 30 trajectcontroles die sinds vorig jaar groen licht kregen, werken er maar 6. En de dodentol na de zware aardbeving in Colombia blijft oplopen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er al 224 lichamen geborgen. Er vielen ook meer dan 600 gewonden. En die tol die kan nog zwaarder worden, want meer dan 160 gebouwen zijn daar verwoest. Helder vanavond en vannacht en het blijft nog lang aangenaam warm. Vannacht koelt het dan af tot minima rond 15 graden. En morgen volop zon en rond 31 graden.
0: 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten aanschuift. De langste richting Antwerpen vind je die E19. 33 minuten erbij tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de A12 17 minuten extra tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. 11 minuten tussen Aartselaar en Wilrijk. En 10 tussen Londerzeel Industrie en Willebroek-Zuid. Richting Gent E17. 18 minuten erbij tussen Lokeren en Gent-Brugge. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Ook 18 minuten daar, maar dan tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost. En 10 extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nu iets, een nummer dat gaat over iets wat ik ten sterkste zou willen afraden. Want dat schuurt.
2: Dit is Joe.
3: Met Anne van Elzen.

Spoon en Sex on the Beach. En Steven die stuurt, ah wel, ah wel, ah wel, wat heb je allemaal aan de zee gedaan, zodat je weet van dat schuren. Oh Steven, ik weet helemaal van niks, het is van horen zeggen. En om jullie te verwittigen, een soort van waarschuwing. Zeg, je hebt het gelezen misschien. In Canada is er een vlucht geannuleerd omdat er een kind zijn gordel niet wou omdoen. De ouder en de bemanning die hadden toch geprobeerd om het kind in de stoel te krijgen, maar het kind weigerde de veiligheidsgordel om te doen. Na meerdere pogingen werd de vlucht dan uiteindelijk geannuleerd en verzet, echt waar, naar de dag erna. Maar maak dat mee, zeg. Oh, ik denk dan direct, ja, waarom is die hele vlucht geannuleerd? Konden de betrokken passagiers niet gewoon uit de vlieger gezet worden? Ja, dat zal waarschijnlijk, er zal wel een goede reden voor geweest zijn waarom die hele vlucht werd geannuleerd. Maar wat die reden dan precies is, daar weet ik niks van. Maar woordvoerder Nico Cardone van Brussels Airlines zo dadelijk wel.

0: Dexys, Midnight Runners en Come On Eileen. Ik moest je ook nog even uitleggen hoe dat werkte om dat Fempink pakket in de wacht te slepen. 4 dagen kamperen in stijl. Toegang tot rijvers en dat voor het hele gezin. Of als je zoiets hebt, nu, dat hoeft niet per se in gezin of zo. Het is in ieder geval voor 4 personen. Festivalgevoel, maar zonder 's ochtends wakker te worden met een afdruk van uw luchtmatras in uw gezicht. Hoor je nu straks een nummer van een van de artiesten die op de affiche van Rijver staat, dan moet je meteen, zodra je het door hebt, zodra je er bewust van bent, Rijvers doorsturen via de Joe-app. De computer kiest dan 1 winnaar, dus best op voorhand die affiche goed bestuderen. Voor 1 keer spieken is niet alleen toegestaan, maar zelfs slim en hier alvast een duwtje in de rug van de juf.
1: Lieve het vanavond, kom wel even naar me toe.
0: Ja, Clouseau, die staan daar op donderdagavond op het Rijversfestival, maar ook deze madame. Amai, ik heb het al meegemaakt hoor, Pommelien. Op Rijvers, dat is niet normaal. Dat is ongelooflijk. Allee, Pommelien overal eigenlijk. Hè. Dus, dat zijn al 2 namen die op de affiche prijken. Maar er zijn er nog veel meer. Hè. Aaron Blommaert, Niels de Stadsbader, Jeugd van Tegenwoordig, ga zo maar door. Maar als je dus nog voor 7 uur een artiest hoort passeren die ook op Rijvers staat, dan moet je doorsturen. Rijvers.

0: en you sexy thing. Hoe krijg of houd je een heel vliegtuig aan de grond zonder dat je de piloot bent? Ha, gewoon weigeren je gordel aan te doen, zo blijkt. Maar wat gebeurt er dan precies? In Canada is dat dus gebeurd. Een vlucht die geschrapt werd omdat een kind weigerde zijn gordel aan te doen. Gekker moet het niet worden, denk ik dan. Maar hoe zit het in elkaar? Waarom wordt zo'n keuze gemaakt? En wat is de procedure die moet gevolgd worden vooraleer een vlucht kan opstijgen? Nico Cardone, woordvoerder van Brussels Airlines, die kan ons heel wat bijleren. Dag Nico, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat lacht jij toen je dat las in de krant van die luchtvaartmaatschappij in Canada? Dacht je, ja, ik ken het hier. We maken dat ook mee. Of dacht je van, toch wel eerder heel bijzonder?
1: Ja, toch wel optie B. Natuurlijk, het kan altijd eens gebeuren dat een passagier niet onmiddellijk meewerkt, maar dat een hele vlucht geschrapt moet worden omdat één kleuter weigert de stoelriem aan te doen. Dat is toch wel echt iets dat ik nog nooit heb meegemaakt in elk geval.
0: Oké, is het dan de piloot die die knoop doorhakt om die vlucht te annuleren of hoe gaat dat in zijn werk?
1: Wel, tijdens het taxiën is er een bepaalde checklist die gevolgd moet worden. Zowel het cabinepersoneel, dus de stewards en de stewardessen, als de piloten moeten een bepaalde checklist afwerken. Je gaat dat wel zien. Het cabinepersoneel loopt altijd door de cabine, controleert dan of alle gordels vast zijn, controleert of alle bagage correct weg zit. En zo zijn 11 dingen die zij moeten controleren. En op het einde van die controle, als alles in orde is, moeten zij naar de cockpit bellen om te bevestigen dat de cabine in orde is om te vertrekken. En pas als de piloten die bevestiging hebben gekregen, mogen zij beginnen op te stijgen. Dus zolang zij niet van de cabine te horen krijgen, alles is oké, dan kunnen ze niet vertrekken. Als iemand echt weigert om zijn gordel aan te doen, zoals de kleuter in dit geval, je gaat natuurlijk proberen die te overtuigen, je gaat proberen om met de ouders te spreken, maar als dat echt niet lukt, en je ziet dat het echt niet gaat lukken, normaal gezien wordt de vlucht dan niet geschrapt, dan keert het toestel terug naar de gate en dan gaan die bewuste passagiers van het toestel gehaald worden.
0: Ja, en hoe komt dat dan, denk je, dat dat scenario niet gebeurd is? Want dat denk ik dan ook. Allee,
1: ik woon niet in Canada en ik ben niet de woordvoerder van de specifieke luchtvaartmaatschappij, maar dat kan heel veel redenen hebben. Bijvoorbeeld, op de luchthaven werken we ook met slots. Dat zijn momenten waarop jouw vliegtuig mag vertrekken. Hè. Je ziet dat vliegtuigen soms in de wachtrij staan. Uh-huh. Als jij jouw plekje in de wachtrij mist, dan moet je een nieuw slot aanvragen. Is dat een rustige luchthaven of is het een rustig moment? Dan kan dat soms al 5 minuten later zijn. Maar soms als het heel druk is, kan het ook zijn dat de luchtverkeersleiders zeggen, oké, jouw volgende moment dat je kan vertrekken is over 3 uur. En misschien zijn dan de maximumuren van de crew, want zij mogen maar een bepaald aantal uren werken per dag, dat is ook logisch. Misschien wordt dan dat maximaal aantal uren overschreden en moet daarom de vlucht geannuleerd worden. Dat zou een verklaring kunnen zijn. Maar nogmaals, het is niet de maatschappij waar ik voor werk, dus ik kan dat niet met zekerheid zeggen.
0: Ja. Wat zijn dan tijdens dat taxiën bijvoorbeeld, want je gaf het zelf al aan, dat is bij jullie maatschappij nog niet gebeurd, dat een volledige vlucht tijdens het taxiën om zo'n reden geschrapt is. Maar wat zijn zowel moeilijkheden die dan kunnen ondervonden worden?
1: Dat kan soms gaan over handbagage. Alle handbagage moet correct opgeborgen zitten. Zeker aan de nooduitgang moet alles in de bagagevakken. Soms heb je mensen met een hele dure handtas of een heel fragiele handtas die niet willen dat die bagage weggestopt wordt. Dat kan soms gaan om kindjes die aan het slapen zijn, waar de ouders het moeilijk vinden om hen wakker te maken, om de gordel aan te doen. Dat kan allerlei redenen hebben.
0: Oké, maar meestal dus met een goed gesprekje met het cabinepersoneel krijgt de piloot dan toch op tijd een go om dan
1: absoluut
0: te kunnen opstijgen.
1: Ja, zelfs terugkeren naar de gate om iemand eraf te halen is zeer, zeer, zeer uitzonderlijk. Laat staan de hele vlucht annuleren, dat maken we gelukkig echt wel niet zo vaak mee.
0: Laten we hopen dat dit bij een Canadees uitzonderlijk voorval blijft. En dankjewel voor jouw heldere uitleg, Nico. Merci, hè?
1: Met plezier. Fijne middag.
0: Dada, hetzelfde. Jo.

Never Gonna Not Dance Again. Ik heb altijd wel moeite met die titel uit te spreken, maar geen moeite om te dansen. Wel heel veel moeite om te blijven stilzitten. Zometeen de Macarena en Los Del Rio. Maar eerst, er zijn details gelekt over de nieuwe zaalshow van Bart de Pauw. Die zal heten de Stoute Bart de Pauw Show. En er gaan een aantal mensen in voorkomen die we toch al een paar keer hebben zien passeren in de media dit jaar. Onder andere Real Housewives, Amy de Winter en Annelies Schetters, die zullen verschijnen in een sketch in die show. Maar ook Ruben van Gucht, echt waar. Het worden dus niet de Real Housewives of Antwerp, maar de Real Housewives van Wachtebeke, zo blijkt. En zelfs zal Bart de Pauw ook de rol van housewife Farilde vertolken. Van Gucht, die speelt dan weer een knappe boer. Zal dan een knipoog zijn naar programma Boer Zoekt Vrouw, denk ik dan. Tractors van Maserati, een nieuwe betekenis voor het concept Beautyform en een gender reveal voor een koe. Wie wil weten hoe dat allemaal afloopt, zal tickets moeten kopen voor de show. Volgens Bart de Pauw zal de sketch namelijk nergens anders te zien zijn. Ja, verkopen en die trucken, die werken dus duidelijk wel. Hè? Want hij heeft het gepost op zijn social media en voilà, de gazetten en ook wij zijn er helemaal mee weg. Dus, goesting om te gaan kijken naar dat allegaartje, dan zal je moeten surfen naar die site, hè? En tickets moeten boeken voor die Stoute Bart de Pauw Show.

0: Los del Rio en Macarena. Ja, ik vertelde daarnet over een aantal namen die gelost zijn ook bij die stoute Bart Pauw zaalshow. Die begint trouwens, als ik het niet vergis, op 30 september in het Capitool in Gent. Maar die trekt ook nog naar Antwerpen, Trixo in Hasselt en zo. Dus je moet het maar eens opzoeken waar wanneer die optreedt. Die heeft nu bekendgemaakt, Bart Pauw, in een filmpje op zijn social media, dat ook Ruben van Gucht in sketches zal verschijnen als de knappe boer. Maar ook de housewives Amy de Winter en Annelies Schetters als zijnde de housewives van Wachtepeke deze keer. En Mieke die stuurt, ik heb zo net het korte filmpje gezien van die Real Housewives of Wachtepeke, schitterend. Hij blijft het toch maar bedenken. Ja, Bart de Pauw, heel duidelijk, hè. Er zijn mensen voor, er zijn mensen tegen, er zijn mensen die zoiets hebben. Blij dat hij terug is en zijn creatieve dingen de wereld kan oploslaten, zodat wij ervan kunnen genieten. En ja, of je koopt een ticket of je koopt het niet, hè.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
0: Back and stay, dat zingt Paul Young, maar dat zeg ik ook als je naar het groot toilet boet, dan is dat ook mijn boodschap. Tenminste, als je interesse hebt in dat gewilde fempingpakket voor rijvers. Het nieuws van 5 krijg je nu met Nico Bosteels. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Racing Genk vervult de laatste wens van Michiel. De dodentol in Colombia stijgt snel en Romelu Lukaku trekt naar Fenerbahçe. De begrafenis van Michiel van de Weert vindt maandagnamiddag plaats in het stadion van voetbalclub Racing Genk, zoals hij dat zelf wenst. En er komt ook een livestream van die dienst. Je hoort Erik Gerits van Genk.
4: Michiel ademde Kaarsje Genk. Kaarsje Genk was een heel belangrijk deel in zijn leven. Michiel heeft kenbaar gemaakt dat het absoluut zijn droom is dat in het stadion van Kaarsje Genk daar zijn uitvaart zou kunnen plaatsvinden. En dat is natuurlijk een droom die wij absoluut willen waarmaken.
3: Zaterdag organiseert Racing Genk ook een eerbetoon voor Michiel voor de wedstrijd tegen Westerlo. En zondagnamiddag kan iedereen die dat wil hem nog een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum in Diepenbeek in Limburg. Michiel was 28 en hij stierf gisteren aan de zeldzame verouderingsziekte Progeria. Op Sicilië zitten duizenden toeristen vast na de uitbarsting van de vulkaan Etna vrijdag. Daardoor vertrekken en landen er al 5 dagen amper of geen vliegtuigen. Zo'n 30.000 mensen zouden daardoor getroffen zijn. De Etna spuwt gloeiende rotsblokken uit, er vallen assen naar beneden en op 3 plaatsen stroomt er lava uit de vulkaan. De dodentol na de zware aardbeving in Colombia blijft oplopen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er al 224 lichamen geborgen en vielen er ook meer dan 1300 gewonden. En die tol die kan nog zwaarder worden, want meer dan 160 gebouwen zijn daar verwoest. En de deal is rond. Rode duivel Romelu Lukaku vertrekt bij Napoli en tekent wellicht morgen bij Fenerbahçe in Turkije. Voor 1 seizoen met een optie op een extra jaar. Fenerbahçe betaalt zo'n 6 miljoen. Bij Anderlecht hoopten ze op een terugkeer van Lukaku, maar hij kiest dus voor Turkije. Zegt onze collega en voetbaljournalist Jan Roberto.
5: De top in de Turkse competitie is niet per se beter dan de top bij ons, maar die is wel sexier als je ziet welke namen, welke spelers er spelen. Mo Salah, Mason Greenwood, N'Golo Kanté, Leandro Trossard ook. In België voetbalt niemand van die grootorde. En bovendien is een potentiële Champions League ook nog eens een lokmiddel. En ook de ontvangst daar, hè. Dat staat Lukaku natuurlijk ook te wachten nog voor hij een seconde gespeeld heeft.
3: Lukaku is 33, Fenerbahçe wordt zijn 5e club in evenveel jaar. En het eerste deel van het hoofdpodium van Tomorrowland is met de boot vertrokken naar Thailand. Daar organiseren ze eind dit jaar voor het eerst een aparte editie. Een groot deel van de onderdelen is in 114 containers geplaatst. Die zijn dan op een zeeschip geladen in Widdebroek en vandaar is dan alles vertrokken. De komende weken gebeurt hetzelfde met nog honderden containers met materiaal. Op 29 september zou Tomorrowland podium in Thailand moeten aankomen. We krijgen een heldere avond en nacht. Tot middernacht blijft het boven of rond 20 graden. Vannacht koelt het dan af tot minimaal rond 15 graden. Morgen volop zon rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. Het weekend wordt koeler en de kans op buien stijgt.
0: Ik heb een foutje opgemerkt in het nieuws.
3: Oh, zeker.
0: Oh, zeker.
3: Oh, zeker, zeg maar.
0: Morgen opnieuw volle zon. Ah, ben nee, hè?
3: Nee.
0: Ze gaat even verduisteren. Ja, ja. Dus, hè, behalve ja, nee, dat ene moment. Ja, ik heb gelijk. Ja, maar ja, juist, Nico, tot straks, hè, Jojo. 9 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste vind je op de Brusselse Binnenring. 42 minuten extra tussen de Astridlaan en Jette door een ongeval op de Buitenring. 18 minuten tussen Grimbergen en Jette. Richting Gent E17, 40 minuten erbij tussen Lokeren en Gentbrugge. Richting Antwerpen E19, 36 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de A12, 20 minuten tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. En 10 tussen Aartselaar en Wilrijk. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 14 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En ook 14 tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. En op de E40 tussen Sterrebeek en Berthem, ook daar verlies je 10 minuten.
1: Dit is Joe. Met Anne van Elzen.

0: Sorry.
1: Probeer hier zo nog last minute van die eclipsbrillen te regelen voor thuis. Want je mocht echt niet zonder kijken, hè. Echt niet. En ik ben er gewoon weer allemaal veel te laat aan begonnen om erbij stil te staan. Om dat op tijd ergens te gaan kopen. Goed, kinderen die logeren bij oma en opa. Voor de ouders kan dat even voor verlichting zorgen. Toch verlichting van het werk. Voor grootouders vaak een spoedcursus grenzen bewaken. Straks spreek ik met de auteur van een boek over de soms warme, maar soms ook licht ontvlambare relatie tussen ouders en grootouders. Maar glamping, dat moet hier ook nog gebeuren met vier op het gezelligste festival ter wereld. Hou die affiche van Rijvers bij de hand. En als je een van de artiesten hoort passeren, dan moet je Rijvers sturen in de Joe-app. En het gaat niet langer meer duren. Maar voordat ik straks ga praten over de band tussen ouders en grootouders, ben ik heel benieuwd naar wat jij vroeger echt belachelijk vond, dat jouw ouders tegen jou zeiden, maar wat je vandaag echt gewoon keihard ook toepast op je eigen kinderen. Of het nu gaat om eerst bord leeg eten en dan van tafel, of bijvoorbeeld ja, zorg dat alle lichten uit zijn voor je uit huis gaat, of gewoon omdat ik het zeg, ik wil graag herkenbare verhalen horen van dingen waarvan je zegt, ja, dat zeiden mijn ouders vroeger ook. Ik dacht dat ik het nooit ging doen, maar ik hoor het mezelf dikwijls zeggen. Bij mij is dat bijvoorbeeld het verhaal van lichten uit doen, als je een blikje opent, helemaal leeg drinken, verspillen, dat soort zaken. Hoe zit het bij jou?

Ja, ik was hier nog even van alles aan het lezen. Ik moest dat met de koptelefoon heel vlug aan doen. Waardoor dat er nu een raar zicht is. Wacht, ga dan hier even terug goed zetten. Zo, maar Born to be Wild, dat was ook bij Chris het geval. Hè. Hij zei, ik wou doodgraag een brommer vroeger, maar ik mocht niet. En eigenlijk hadden ze gelijk, hoor. Want ik ging er zeker zotte dingen mee doen. Ik was veel te wild. Maar mijn dochter, die mocht er ook geen hebben van mij dan. Al is zij wel verstandig en rustig. Ja, ik moet zeggen, Chris, ik vind dat heel herkenbaar. Ik heb vroeger wel rondgereden met een scooter. Echt waar. Een Yamahaatje was, dat was nog van mijn overgrootvader geweest. Die reed ermee naar de kerk en terug. Maar moest mijn vader weten hoe en waar ik daar overal mee reed, ik denk niet dat ik het nog zou mogen. Dus ik zie dat ook niet zitten dat bij ons de kinderen dat gaan doen. Ariane die stuurt, bij ons zeiden ze vroeger altijd niet praten met volle mond, handen boven tafel, beleefd antwoorden. En dat zijn ook dingen die ik overneem. Ulrike zegt, als je slaapt met je nieuwe dikke trui zal de warmte eruit zijn. Dat werd vroeger vaak verteld. En Katrien die stuurt nog, mijn mama die zei altijd, jaloers zijn is een lelijke ziekte. En dan stuurt Mieke ook nog, oh dat is wel plezant. Ik zong van 's morgens tot 's avonds alle liedjes mee en mijn mama die zei altijd, moesten uw les nu een keer zo goed kunnen. Hè? En ik betrap mezelf erop dat ik dat hetzelfde zeg tegen mijn zoon. Ja, ik doe dat ook bij de dochter. Mijn bompa bijvoorbeeld, die zei altijd tegen mij, herhaling, herhaling, herhaling, oefening baart kunst. En dat is ook hetgene wat ik altijd tegen de dochter zei. Of van een schoon bord alleen kunnen niet eten. Hè? Dat is ook zo eentje die we vroeger altijd meekregen en nu doorgeven. Trouwens, hoor je wat er nu speelt? Ja toch, hè? Je kent toch die groep, hè? Dat is een groep die deze week ergens optreedt in Lievegem.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
2: Dan kon je een spel horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
4: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
5: Een kraan die lekt.
4: Een tegel met een barst.
5: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
4: Het is tijd.

We have a winner. Ze luistert naar de naam Sandra van der Schoot uit Stabroek. Dikke proficiat, Sandra. Wij verwachten u daar. Maar 4 tickets zijn het, hè. Glamping, alles erop en eraan. En tickets voor het festival, uiteraard. Maar mannen, niet opgeven. Morgen nog 1 nieuwe laatste kans.

0: lichamen geborgen en vielen er ook meer dan 1300 gewonden. Die tol kan nog zwaarder worden, want meer dan 160 gebouwen zijn daar verwoest. Union begint over een half uur aan zijn terugwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League voetbal uit bij Bodo Glimt in Noorwegen. Inzet daar is zijn plek in de play-offs. Dat is de laatste ronde voor de competitiefase. De heenwedstrijd die eindigde op 3-3. Aftrap straks om 6 uur en je kan die wedstrijd live volgen bij onze collega's van VTM2. Helder vanavond en vannacht. Het blijft nog lang aangenaam warm. Vannacht koelt het dan af tot minima rond 15 graden. En morgen volop zon, behalve dus tijdens die zonsverduistering. Het rond 31 graden. Ik wil geen fouten maken.
1: Ah, blij dat ik ook een beetje invloed kan hebben op het nieuws. Ja, dag Nico, tot straks.
0: Tot straks.
1: Ja. Op de Brusselse buitenring 42 minuten aanschuiven tussen Diegem en Expo. Op de binnenring 18 minuten tussen Anderlecht-Zuid en Grootbijgaarden. Richting Antwerpen 1-19, daar doe je er 37 minuten langer over tussen Mechelen-Zuid en Rumst. 19 erbij op de A12 tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. Richting Gent E17, 34 minuten aanschuiven daar tussen Lokeren en Gent-Brugge. En 22 minuten erbij op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout door een defect voertuig.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

0: mag dan blijven moven, hè, als je ermee bezig bent. On My Soul, Bruno Mars, want zometeen komt 5 eraan. Ik had er net al even de vraag opgegooid. Wat is zo'n zinnetje dat jij vroeger vaak van je ouders te horen kreeg, waarvan je merkt van... Ik zeg het zelf ook wel heel vaak tegen mijn eigen kinderen. Ik pas het ook toe. Dat gaat dan over de gelijkenissen tussen jezelf en jouw ouders. Maar er zijn ook verschillende aanpakken natuurlijk. Bij veel ouders is het vaak moeilijk om in de zomermaanden een oplossing te vinden voor de kindjes. En waar komen we dan aankloppen? Natuurlijk bij hotel, oma en opa. Maar hoe evident is dat en wat zijn dan vaak de spanningen tussen ouders en grootouders? Bijvoorbeeld een ouder die zegt, ze mag maar 1 ijsje per dag eten, maar dan plots zie je de foto's passeren en zie je van, ja, oké, dit ijsje heeft een andere kleur dan dat van daar straks. Lien Gering die schreef een boek over deze relatie tussen ouders en grootouders en hoe die soms die relatie onder druk kan komen te staan. Ik praat met haar na 5, keep on moving in dit.
1: Wie durft vanavond bij VTM alles op het spel zetten? In de quiz, ik weet er alles van. En wie keert bij VTM 2 mee terug naar 1942 voor het oorlogsdrama Midway? Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar 1,25 euro per week. En altijd opzichtbaar. Tot zo!

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.

0: Wat komt hier al tegen en tander binnen? Amai. Ja, Andy zegt, de grootouders die zijn er toch om de kleinkinderen te verwennen. Ik vond dat niet erg hoor. Waarom gingen we zelf ook zo graag bij de grootouders? Exactly my opinion. Maar bij ons is het dikwijls andersom. Mijn moeder bijvoorbeeld, die is vaak strenger met de kinderen dan ik zelf. En dan moet ik soms zeggen tegen mijn ma van, hey, beetje kalm, rustig, het is vakantie. Maar zoals je dus hoort, strubbelingen, kleine ruzietjes kunnen alles voorkomen tussen ouders en grootouders. Bij de een mag dit wel, bij de ander niet. En iemand die hier een boek over geschreven heeft is Lien Gerink. Dag Lien, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond, dag Anne.
0: Hey, Hotel Oma en Opa, van waar het idee om dat in een boek te gieten?
1: Ja, dat is een goede vraag. Het is een thema waar eigenlijk nog niet zo heel veel mee is gedaan de afgelopen jaren, terwijl er toch zoveel grootouders zijn eigenlijk. Hè?
0: Ja, en wat zijn zo, als je dan gemerkt hebt tijdens het schrijfproces en zo, wat zijn zo de meest voorkomende punten waar ouders en grootouders over botsen met elkaar?
1: Ja, enerzijds heb je natuurlijk die kleine dingetjes zoals afspraken over schermtijd of snoep of wanneer mogen ze naar bed, welke kledij dragen ze. Dan heb je natuurlijk ook wel de grotere dingen en regels, afspraken, grenzen stellen, wat mag niet. En daar kan het soms toch wel eens op verschillen.
0: Ja, en hoe, in welke richting gaat dat dan? Want bijvoorbeeld, ja, bij ons is het zo dat ik de indruk heb dat mijn moeder strenger wil zijn dan ik. Is dat ook, en terwijl dat je normaal zou denken dat grootouders een beetje minder streng zijn en zo wat meer de verwendtoer opgaan.
1: Ja, ja, klopt. Wel, laat mij misschien beginnen met te zeggen dat de grootouder niet bestaat. Hè. Er zijn eigenlijk zoveel verschillende grootouders als dat er grootouders zijn. Maar over het algemeen zie je inderdaad wel dat grootouders eerder aan de kant staan van de verwennerijtjes. Dus dat is onder andere ook wel vaak een beetje een issue dan, dat ouders dat soms een beetje lastig vinden. Bij de oma mag alles en ik krijg ze hier dan als stuiterballen terug en moet ze terug in het gareel krijgen.
0: Oh, maar vroeger als kind wisten wij toch heel goed, ja, dat is in dat huis, bij de grootouders is dat zo, maar eens terug thuis, dat is ook, allee, het is ook niet alle dagen kerst, hè? Je bent ook niet alle dagen bij je grootouders.
1: Ja, precies.
0: Het is een beetje de magie van die
1: zo.
0: Tijd. Hè?
1: Ja.
0: Iemand stuurt hier nog, grootouders, ouders, elk huis zijn eigen regels. Is het bij ons, stuurt Pieter dan door? Kan je dat begrijpen? Dat, ja, ik heb ook zoiets, ieder zijn eigen regels. Of moeten grootouders toch rekening houden met de regels die ze van de ouders meekrijgen?
1: Wel, er is ook weer opnieuw geen sluitend antwoord. Het is een beetje een combinatie van wat jij nu net zegt. Ik denk dat het belangrijk is dat er grootouders en ouders zo wat op dezelfde golflengte staan en dat er een gemeenschappelijke deler is die toch wel gelijkgestemd is. Maar daar mogen uiteraard afwijkingen zijn en inderdaad, de grootouders mogen het ook wel anders doen dan de ouders. En in vele gevallen is dat eigenlijk zelfs positief, omdat een kindje op die manier ook leert omgaan met die verschillen en ook wel wat leert van, kijk, er bestaan andere manieren van leven of er bestaan andere manieren van samen zijn en geduld of ongeduld of stress of, hè, dus het verschil mag er zeker zijn. Ja,
0: ja,
1: absoluut.
0: Ja, op die manier kunnen de kinderen dat ook ervaren, hè? Dat niet alles altijd per definitie helemaal vast ligt. Hè? Zijn er nog dingen die je kan meegeven over het boek of tips of wat dan ook? Stel dat er een ruzie is, stel dat jullie het echt oneens zijn over iets, wat raad je dan aan?
1: Wel, het ding is dat de meeste akkevietjes of strubbelingen, die gaan eigenlijk niet zozeer over het thema in aan zich, maar eerder over de vraag, wie bepaalt hier de regels? Wie heeft het hier voor het zeggen? En dat is wel bij het samen zijn tussen ouders en grootouders, ja, dat is wel een dingetje. Het is wel belangrijk dat de ouders een zekere mate van autonomie mogen ervaren in hun ouderschap. Dat zij echt op de plek van de ouder mogen gaan staan. En de grootouder die wil betrokken zijn, maar die moet het natuurlijk wel een beetje aan de ouders laten. Hè? Want de oudertijd of de ouderschapstijd van de grootouder die zit erop. Dus dat vind ik toch nog een belangrijke om mee te geven.
0: Okay.
1: En natuurlijk speelt er ook een generatieverschil.
0: Ja,
1: hè? Dus dat is...
0: Dat is het ook, hè? Absoluut. Er bestonden vroeger, bij ons bestonden er geen iPads en zo. Hè? Dus die gingen uiteraard niet mee op restaurant. Hè? En ik vraag me dan af, stel dat die bestaan zouden hebben, zouden mijn ouders dat dan verboden hebben, ja of nee? Ik vraag het mij af. Maar we zullen het nooit weten, hè? Want we kunnen het niet uittesten in een of andere parallele wereld. Of
1: ja,
0: zo.
1: Je kunt maar opvoeden met de handvaten die je krijgt in de tijd waarin dat je aan het opvoeden bent, natuurlijk. Hè? Ja,
0: absoluut.
1: Precies.
0: Hotel Oma en Opa, zo heet jouw boek. Voor mensen die nog veel meer willen leren over de dynamiek tussen ouders en grootouders. Dankjewel, Lien, dat wij jou hier even over mochten contacteren. Bedankt, hè.
1: Nog heel graag gedaan. Het beste daar.
0: Dag. Voor jou ook, hè. Salut, dadah.

Queen en Another One Bites the Dust. Wie moet er in het stof bijten, ouders of grootouders? Ja, ik had daarnet Lynn aan de lijn die het boek schreef Hotel Oma en Opa, waarin zowel de thema's worden blootgelegd waarover ouders en grootouders wel eens durven te strubbelen met elkaar. Er zijn natuurlijk de kleinere dingen zoals snoepjes, het aantal dat wel of niet mag gegeten worden, 5 minuten meer of minder schermtijd. Maar soms kan het ook allemaal wel wat dieper liggen en overstijgt het natuurlijk het snoepje of de schermtijd zelf. Gaat het meer over wat is mijn betekenis? Naar jou toe, hè. Ik krijg hier ook een berichtje, maar de dame in kwestie wil anoniem blijven, dus ik ga geen naam uitspreken. Iemand die stuurt, er is heel veel zever. Al vanaf het eerste kleinkind geboren, een zalfje op de poep mocht zelfs niet. Dat is bij mijn schoondochter. En we bedoelen het zo goed en ik sta in de medische wereld. Enfin, maar goed dat er bij mijn dochter geen regels zijn, want zij weet dat haar kind goed is bij ons. Ja, het is niet gemakkelijk, hè. Het is niet gemakkelijk. En we moeten er denk ik met z'n allen van uitgaan dat iedereen het doet met de beste bedoelingen natuurlijk, hè. Zowel de grootouders als de ouders en elkaar een beetje dat mandaat geven in de rol waarin je staat op dat moment van je leven, hè. Ik ben in elk geval blij als ze even bij de grootouders kunnen gaan en laat ze hen maar verwennen. Ze weten dat onze kinderen van waar wat mag.

0: gaan nog een paar reacties meegeven over de geschillen die er wel eens kunnen zijn tussen ouders en grootouders en hoe dat te voorkomen, want er komt hier ook een tip binnen. Maar Sandra, die stuurt, ja, mijn mama die wilde de ASS-diagnose van onze zoon niet aanvaarden. Volgens haar was er helemaal niks mis met hem en verdiende hij alleen maar een goed pak slaag. Dan zou hij wel, tussen aanhalingstekens, normaal gaan doen. Met als gevolg dat onze zoon daar natuurlijk niet graag naartoe ging en nu hebben we zelfs geen contact meer. Jacques die stuurt toch door, onze kleinkinderen die noemen ons Meter en opa Duvel. Zo is er geen vergissing mogelijk met de andere opa. Bij ons geldt de regel, ouders erbij, dan hebben de ouders het voor te zeggen. Ouders er niet bij, dan hebben wij het voor te zeggen. En alhoewel ze nu al 19, 17 en 13 zijn en dit dus bijna niet meer van toepassing is, heeft dit wel altijd supergoed gewerkt.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
0: Dit is jou. Stevie Wonder ziet het niet zitten een part-time. Die wil liever gaan voor een full-time love package. En Nicky, Yor en Daisy staan daar klaar met dat fijne zomerse nummer Sunroof. Maar eerst het nieuws van 6, dat krijg je nu van Nico Bosteels. Goedenavond.
2: Goedenavond. Racing Genk vervult de laatste wens van Michiel. Kwallen leggen een Franse kerncentrale stil. En Union begint eraan tegen Bodo Glimt. De begrafenis van Michiel van de Weert vindt maandag namiddag plaats in het stadion van voetbalclub Racing Genk, zoals hij dat zelf wenste. Er komt ook een livestream van die dienst. Je hoort Erik Gerits van Genk.
3: Michiel ademde Kaarsje Genk. Kaarsje Genk was een heel belangrijk deel in zijn leven. Michiel heeft kenbaar gemaakt dat het absoluut zijn droom is dat in het stadion van Kaarsje Genk daar zijn uitvaart zou kunnen plaatsvinden. En dat is natuurlijk een droom die wij absoluut willen waarmaken.
2: Zaterdag organiseert Racing Genk ook een eerbetoon voor Michiel voor de wedstrijd tegen Westerlo. En zondagnamiddag kan iedereen die dat wil hem nog een laatste groet gaan brengen in het uitvaartcentrum in Diepenbeek in Limburg. Michiel was 28 en stierf gisteren aan de zeldzame verouderingsziekte Progeria. Aan de noordkust in Frankrijk is de kerncentrale van Grevelingen stilgelegd, omdat er een massa kwallen zit in de filters van het koelsysteem. 3 van de 4 reactoren liggen daardoor stil. Exact een jaar geleden gebeurde dat daar ook. Toen duurde het 10 dagen vooraleer die kerncentrale van Grevelingen weer volledig draaide. Door het warme weer kampt de Franse noordkust al maar vaker met opvallend veel kwallen. De dodentol na de zware aardbeving in Colombia blijft oplopen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er al 224 lichamen geborgen en vielen er ook meer dan 1300 gewonden. Maar die tol die kan nog zwaarder worden, want meer dan 160 gebouwen zijn verwoest. Rond deze tijd begint Union aan zijn terugwedstrijd tegen Bodo Glimt in Noorwegen. In de derde voorronde van de Champions League is dat. Die heenwedstrijd die eindigde op 3-3. Maar alle omstandigheden zitten goed om hier te winnen, zei Union-trainer David Hubert daarnet voor de aftrap.
4: Het vriest niet, een beetje nat, goed veld, veel zuurstof in de lucht, dus prima voetbal weer. Ik denk dat het wel belangrijk is dat we niet direct al onze kaarten op tafel gaan gooien. Ik denk dat het belangrijk is dat we een game management gaan doen en gelang dat de wedstrijd gaat vorderen natuurlijk, gaan er aan de een of andere kant ook wat meer initiatief moeten genomen worden.
2: De winnaar gaat naar de laatste ronde voor de competitiefase van de Champions League en de verliezer die wordt opgevangen in de Europa League. En je kan die wedstrijd van Union live volgen op VTM2. En Delphine Nkansa mag begin september meedoen op de Memorial Ivan van Ivo van Damme in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Ze kreeg van de organisatie een wildcard nadat ze gisteren brons pakte op de 100 meter op het EK in Birmingham. Nkansa zit nipt boven het Belgisch record van Kim Gevaert uit 2006. En toeval of niet, Gevaert is meetingdirectrice van die Memorial. We krijgen een heldere avond en nacht. Tot middernacht blijft het boven of rond 20 graden en vannacht koelt het dan af tot minimaal rond 15 graden. Morgen volop zon, rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. En het weekend wordt koeler en er is kans op buien.
0: 5 files nog op onze snelwegen, waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen, E19, 40 minuten erbij tussen Zemst en Rumst. Op de E17, 21 minuten tussen Beervelde en Waasmunster. De Brusselse binnenring, een half uur tussen Anderlecht Noord en Jette. En 22 minuten op de buitenring tussen Machelen en Jette. Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar moet je 24 minuten extra rekenen tussen Antwerpen West en Borgerhout. Er komt hier nog een fantastisch anoniempje binnen. Hij schrijft het erbij, anoniem te vermelden, een doordenk. Je leert je kinderen praten, je kleinkinderen leren je zwijgen.
5: Dit is Joe.
6: Met Anne van Elzen.

Juist nieuws binnen waarop bekend Vlaanderen ook massaal reageerde. Onder andere ook William Bouva, goede vriend van Michiel van de Weert. Ja, ik had een tijdje geleden nog Amber zijn zus aan de lijn. Wat een positieve, krachtige, sterke madame. Naar aanleiding van de docu die over hen gaat uitkomen. Zometeen is ze bellen met William Bouva.

0: de Backstreet Boys, we've got it going on. Zometeen heb ik voor jou Austin van Dasha. En ik ga ook even bellen met William Bova, want die liet gisteravond ook al direct via zijn social media natuurlijk voelen hoe hij zich voelde. Namelijk Michiel, die overleden is van Michiel en Amber. Op 28-jarige leeftijd was een hele goede vriend van hem. Een vriend die hem ongelooflijk op zijn gemak deed voelen. Maar hij heeft ook ongelooflijk veel geleerd van Michiel. Ze zijn enorm inspirerend en daarover ga ik zo meteen praten met William Bova.
1: Je favoriete ochtendduo is terug.
2: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
0: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
2: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
0: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
1: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe. Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Dasha en Austin. Zometeen Soft Cell en Tainted Love. Maar we hebben gisteren het jammere nieuws natuurlijk binnengekregen over Michiel. Michiel van de Weert, content creator, DJ, heeft heel wat teweeg gebracht in Vlaanderen. Stierf van de gevolgen van zeldzame verouderingsziekte Progeria. Comedian William Bouva die had een heel warme, innige vriendschapsband met Michiel. Dag William, hoe is het met jou?
1: Hey, Jans. In een topdag.
0: Nee. Ja, het is misschien een beetje een belachelijke vraag. Want normaal als we elkaar horen of zien, is het in andere omstandigheden. Hè? Maar ja. Vertel eens, hoe is jullie vriendschapsband juist ontstaan?
1: Ik heb Michiel eigenlijk leren kennen op een optreden van mij. Was komen kijken en dan een briefje gestuurd. Dus heb ik hem zo ontmoet en ja, direct eigenlijk een hele goede klik. Ja, Michiel is ook iemand die heel positief ingesteld is en die eigenlijk altijd vooruit wil in het leven en wel aan een weg zoekt om dat te doen. Misschien niet altijd op de evidente manier, maar kijk, zo werkt het leven soms. Ik heb natuurlijk, zijn zus was er ook bij Amber, mm-hmm. ook een fantastische dame. Mm-hmm. En ik ben eigenlijk altijd contact blijven houden op die manier. En we spelen wel eens samen wat videogames of we zagen elkaar eens op een festival of, mm-hmm. of ergens in onderweg in Antwerpen of in Diepenbeek.
0: Ik merk het dat hij enorm inspirerend was voor jou, hè, door de manier waarop hij in het leven stond. Hij wilde ook altijd tonen dat hij zoveel meer was dan zijn diagnose. Hè, DJ, gamer, festivalganger, zoals je zelf ook zei. Hoe wil jij dat de mensen zich Michiel blijven herinneren?
1: Ah, ik denk dat je waar Michiel vooral moet herinneren als iemand die leefde. Iemand die elke dag opnieuw ging, die elke dag omarmde en alles wat dat met zich meebracht. Dat is een super positieve ingesteldheid. Je had altijd zin om te lachen, om plezier te maken. Je had ook heel veel humor, dus kon ook heel veel relativeren. En tegelijk was hij altijd super begripvol en snapte hij heel veel. Was eigenlijk die is heel snel volwassen moeten worden. Dat was het.
0: Is er zoiets waarvan je denkt van, dat hij bijvoorbeeld op een bepaalde manier iets naar jou ooit verwoord heeft of gezegd heeft of een zin wat die je bij manier van spreken zou laten tatoeëren op je lijf omdat die zo is blijven hangen?
1: Er zijn er een aantal. Ik denk bijvoorbeeld aan zijn positiviteit, maar ook zijn humor. Ik herinner mij dat we op Tomorrowland waren en Steve Aoki die passeerde en hij zei, ik wil hem op de foto, dus we spreken die aan en die begint tegen hem te babbelen en ik sta er zo wat bij en ik zeg, dat is de laatste keer dat ik dat met u doe, want die mensen zien mij niet staan als jij er bent. En hij zei, dan zit hij niet de kleinste in de kamer, is het weer niet goed. Voor mij vatten hem dat zo mooi samen. Je kon dat zo plaatsen. Dat was fantastisch.
0: Ja. Dit weekend is er die dienst op een heel bijzondere plek in het stadion van zijn geliefde Genk. Ben jij ook aan het nadenken over een woordje voor Michiel daar?
1: Als de familie dat vraagt, wil ik dat gerust wel doen. Als die dat nu niet vragen, wil ik dat nu niet zelf...
0: Nee, ik snap het.
1: Ik wil er zeker zijn.
0: Absoluut.
1: Ja, ik hoop Amber en zijn ouders ook te zien daar. Gewoon een hart onder de riem kunnen steken.
0: Ja, ik denk dat ze dat enorm ook gaan appreciëren. Ik had onlangs Amber aan de lijn, zijn echt enorme, hele warme, inspirerende personen. William, dankjewel dat wij jou even op deze moeilijke momenten mochten bereiken om vooral te vertellen over de warmte, de vriendschap, de positiviteit van Michiel en dat we daar allemaal maar een beetje meer van mogen hebben. Hè. Dankjewel. Hè.
1: Ja, absoluut.
0: Dag William.
1: Tot snel.
0: Yo, bye.
1: Bye-bye.

0: Zometeen Agnes en Release Me. Dit was Soft Cell Tainted Love. En nu tijd voor de hoofdpunten van het nieuws, want het is bijna 6:30. Hier is Nico Bosteels. Goedenavond.
1: Goedenavond. Federaal mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke wil tegen begin oktober een oplossing binnen de regering om de geluidsoverlast rond Brussels Airport aan te pakken. Aanleiding is de dagvaarding door meer dan 40 gezinnen uit Vlaams-Brabant. Die klagen dat ze nog amper kunnen slapen door een aangepaste vliegroute. Krukke wil daarom een structurele oplossing vinden. Aan de noordkust in Frankrijk is de kerncentrale van Grevelingen stilgelegd, omdat er een massa kwallen zit in de filters van het koelsysteem. 3 van de 4 reactoren liggen daardoor stil. Exact een jaar geleden gebeurde dat daar ook al. En toen duurde het 10 dagen vooraleer die kerncentrale van Grevelingen weer volledig draaide. En Union speelt op dit moment zijn terugwedstrijd tegen Bodo Glimt in Noorwegen in de 3e voorronde van de Champions League. De heenwedstrijd eindigde op 3-3 en na zowat een half uur, een klein half uur spelen daar, staat het daar nog altijd 0-0. De winnaar gaat naar de laatste ronde voor de competitiefase van de Champions League en de verliezer wordt opgevangen in de Europa League. Heldere avond en nacht, blijft nog lang aangenaam warm, geniet ervan. Vannacht koelt het dan af tot minima rond 15 graden en morgen volop zon en rond 31 graden.
0: Richting Antwerpen nog traag op de E19, 33 minuten daar tussen Mechelen-Zuid en Rumst. 11 minuten op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. 10 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Richting grens Nederland, E314, daar schuif je 16 minuten aan door een ongeval tussen Aarschot en Tieltwingen. Richting Gent, E40 tussen Groot-Bijgaarde en Ternat, 12 minuten erbij door een ongeval. En op de E17 tussen Lokeren en Gentbrugge, 11 minuten extra.
2: Dit is Joe, met Anne van Elzen.

0: En van de James Bond vibes kruipen zo meteen in de Spaanse vibes. Burbujas de Amor van Juan Luis Guerra. En die blijven duren met onze heerlijke zomermix. Tot aan onze liefste Stijn.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Steno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
7: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
8: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
10: Ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: Colruyt.
1: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Dit is jou. Zin in een potje bingo spelen met alleen maar goede platen? Ja, ah, dat komt dan goed uit, want het is exact wat we gaan doen in het komende uurtje. En we beginnen dat uur al meteen goed met Culture Club Karma Chameleon. Krijg je het na het nieuws van 7. Dit is Nico Bosteels. Goedenavond, Nico.
4: Goedenavond. De regering wil de geluidshinder door Brussels Airport aanpakken. Libanon schaft de doodstraf af en Union wil doorstoten in de Champions League. Federaal mobiliteitminister Jean-Luc Krukke wil binnen de regering een structurele oplossing vinden voor de geluidsoverlast van Brussels Airport tegen begin oktober. Aanleiding is de dagvaarding door meer dan 40 gezinnen in Vlaams-Brabant. Die klagen dat ze nog amper kunnen slapen door een aangepaste vliegroute die er volgens hen ook niet op de juiste manier is gekomen. Er is al vele jaren veel te doen over de geluidshinder door de luchthaven in Zaventem, met ook meerdere rechtszaken. In Brecht in de provincie Antwerpen is een bejaarde vrouw van 96 omgekomen toen ze met haar rolstoel in het kanaal belandde. Die was vastgemaakt aan de speciale fiets van een medewerker van het rusthuis waar ze verbleef. Die fietser ging plots van het jaagpad af, belandde in het water, maar kon wel nog gered worden, die oude vrouw niet meer. Het gaat niet om kwaad opzet, wel om een tragisch ongeval. Libanon schrapt de doodstraf als eerste land in het Midden-Oosten. Dat heeft het parlement daar beslist. De Libanese minister van Justitie noemt dat historisch. De laatste executie in Libanon is intussen ook al wel 22 jaar geleden. En Union speelt op dit moment zijn terugwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League uit bij Bodo Glimt in Noorwegen. Bij de rust staat het daar nog 0-0. De heenmatch eindigde op 3-3. Heldere avond en nacht, minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. En het weekend wordt koeler met kans op buien.
3: 10 files staan er op dit moment nog in ons land. In 4 daarvan verlies je meer dan 10 minuten. Het zijn die je nu van mij krijgt. De langste staat op de E40 richting Gent. Tussen Groot-Bijgaarde en Ternat moet je er een half uur bij rekenen. Kwam daardoor een ongeval, maar dat is ondertussen afgehandeld. Dus die file gaat snel oplossen. Dan de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Plus 25 minuten. Komt daardoor wegenwerken. En op de E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 20 minuten extra. Komt door een defect voertuig. En dan staat er ook nog eentje op de E314 beter richting Lummen. Tussen Holsbeek en Tieltwingen moet je er 22 minuten bij rekenen. Komt door een ongeval waardoor de linkerrijstrook is versperd.
2: Dit is Joe.
1: Met Stijn Smets.

0: zijn dit soort hits die je de hele avond lang nog zal horen hier bij Joe. Alleen maar het beste van het beste. Ja, zo doen wij dat.
1: De Playlist Bingo.
0: En het begint ook al een beetje een vaste waarde te worden, hè, de Playlist Bingo. Tot vrijdag spelen we die nog elke avond, met telkens als hoofdprijs een diner voor twee. In het Atomium Restaurant in Brussel kun je op 100 meter hoogte je voetjes onder tafel schuiven voor een heerlijk driegangen diner. En hoe sleep je die smakelijke prijs in de wacht? Wel, je doet nu de Joe-app open. Helemaal bovenaan tik je op Speel de Playlist Bingo. En als je daarop hebt getikt, dan komt dus je persoonlijke bingo-kaart tevoorschijn. En dan kun je meespelen met de Playlist Bingo. Met 6 songs op je kaart, dus de 6 songs die je tussen nu en 8 uur nog zal horen op Joe. En altijd als je er eentje hoort, dan vink je dat vakje af. En als je het 6e nummer hoort, dan kun je je volle kaart indienen. Doe je het eerder, ja, dan is dat jammer. Want dan heb je een foute bingo en dan kun je dus ook niks winnen. Dus nu de Joe-app open doen, je bingo-kaart activeren en de playlist in het oor houden.

uit Vosselaar die stuurt in de Joe-app. En nu gewoon van op een zonnig terras thuis weer meespelen met de playlist bingo. Ah, Anne, dan hoop ik dat je deze hebt afgevinkt, want die stond normaal gezien op je kaart. Coco Jumbo en Mr. President. Zeg, als je je kaart nog niet hebt geactiveerd, doe dat dan snel bovenaan in de Joe-app. Speel de playlist bingo en dan kun je meespelen voor zo'n diner voor twee in het Atomium Restaurant. Peter Gabriel heb ik nu voor je. Die brengt een jaar lang bij elke volle maan beter een nieuw nummer uit. En op het einde van de rit zullen we zo een heel album bij elkaar gehoord hebben. Leuk gevonden, zo bij elke volle maan iets uitbrengen. Alleen is de vraag, gaat hij dan morgen ook iets doen met de Eclipse? Een remix of zo?

0: Beratip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Een kraan die lekt.
5: Een tegel met een barst.
4: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
5: Het is tijd voor iets nieuws.
4: Of

Bart. Ja? Ja, dan heb je hem hopelijk aangevinkt. Want uiteindelijk moet hij natuurlijk wel vol geraken, die bingo-kaart. Je moet het allemaal wel een beetje goed in het oog houden, hè? Want als je er eentje mist, dan gaat je bingo-kaart natuurlijk nooit vol geraken. En dan ga je nooit die bingo-kaart kunnen indienen voor dat diner voor twee in het Atomium Restaurant. De Bengals krijg je nu bij Joe. Walk like an Egyptian.

0: Vichten die stuurde. Ik heb heel zachtjes dit vierde nummer op mijn bingo-kaart aangetikt. Ja, dat is goed gevonden, want suavemente, dat is natuurlijk Spaans voor rustig aan, zachtjes aan. Paul Kles kreeg je en die stond inderdaad ook op de bingo-kaart. Zo meteen dan haal ik mijn gouden komkommer weer boven. Eerst even kijken hoe het eraan toe gaat op de weg. Drie files staan er nog in ons land waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste kun je vinden op de E17 richting Antwerpen. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West moet je er een half uur bij rekenen, komt daardoor een defect voertuig. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst 10 minuten extra. En op de A12 ter hoogte van Aartselaar 5 minuten erbij.
1: Dit is Joe.
2: Met Stijn Smits.

Dus hij ziet er al wat minder fraai uit dan gisteren. Maar goed, nog een paar dagen moet hij meegaan. Vandaag kan hij alvast wel de deur uit, die gouden komkommer. Want dat is de prijs voor het vreemdste komkommernieuws van de dag. En vandaag moeten we daarvoor naar Australië. Het is best griezelig nieuws eigenlijk. En dan denk je vast, oh nee, dat gaat hier weer over een of andere gigantische spin of een supergiftige slang gaan. Nee, het gaat over een lijk. Enfin, de politie heeft daar in Australië een lichaam gevonden dat in een reiskoffer zat. En dat klinkt gruwelijk. En dus zijn er zelfs speciale politiediensten ingeschakeld. Nu iedereen daar dus in rep en roer. Want een lijk in een koffer, dat betekent meestal dat er een of andere psycho of een freak aan het werk geweest is. Gelukkig bleek het lichaam een pop te zijn. De politie die gaf wel aan dat die pop zo realistisch was dat ze echt leek. Er zaten zelfs blauwe plekken op die pop en schaafwonden. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe die koffer daar dan is terechtgekomen en wie de eigenaar van die lugubere pop was. Dus de gouden komkommer die gaat vandaag naar de politiediensten in Australië. En voor alle duidelijkheid, de gouden komkommer

een heel grote fan bent van deze George Michael en je bent tegelijkertijd ook een autofreak, dan heb ik een goede tip voor je. Want een Range Rover die ooit van George Michael was, die staat nu te koop. Het is een Range Rover Vogue uit 2002 in Oslo Blauw. Een hele mooie met alles erop en eraan. De auto die wordt verkocht via een veiling en momenteel staat hij op iets meer dan 16.000 euro. Wat eigenlijk een koopje is voor zo'n mooie auto. Moonlight Shadow nu.

0: Cold Heart en Elton John en Dua Lipa.
1: De Playlist Bingo.
0: Het was weer heel plezant in de Joe-app, want Annie die had iets te melden.
2: Bingo.
0: Inge ook.
2: Yes, bingo.
0: En Peter ook al.
3: Bingo.
0: En ook Bart uit Beringen die had een boodschap. Hé Bart?
4: Yes, bingo.
0: Ja, zeker. En jij bent degene die de computer er hebt uitgehaald. Bart, ik zie dat we in Limburg zitten op dit moment. In Beringen.
4: Yes, in Zolder eigenlijk. Maar ik moet dat nog eens een keer aanpassen.
0: Ah, je bent verhuisd.
4: Ik ben een tijdje verhuisd, maar ik heb het nog nagelaten om te veranderen, blijkbaar. Oh. Maar goed, dat je me dat zegt, Stijn.
0: Sorry, wat zei je?
4: Goed, dat je me dat zegt, dat ik dat nog moet aanpassen.
0: Ah ja, oké. Maar stel je voor dat we die voucher voor dat diner voor twee in het Atomium restaurant naar Beringen sturen. En het moet eigenlijk in Zolder zijn. Hé, want dat is de prijs die je gewonnen hebt. Ga je vaak uit eten, Bert? Bart, sorry.
4: Dat is niet erg, Stijn. Ik ga wel af en toe uit eten. Maar de bol van dat toon staat nog op mijn verlanglijstje.
0: Ah, kijk, en dat kun je dan nu afvinken, want je krijgt van ons een tafeltje voor twee daar in die bovenste bol. Heb je zoiets, een bepaalde keuken die je graag eet? Italiaans of Franse keuken of Belgische keuken?
4: De Franse keuken is nooit mis.
0: Ja, oké, goed. Ik heb het menu eens bekeken. Ik denk dat je er zeker dan je gading wel gaat tussen vinden. Hey Bart, ik zeg weer Bert. Dit is omdat ik Beringen zie dat ik Bert zeg. Ja. Maar het is dus Bart uit Zolder.
4: Het is niet erg, Stan.
0: Zalig. Ik wens je heel veel plezier. Dag Bert. Bart. Dag, hè.
4: Dag Stan.
0: Yo.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Maak je klaar voor een nieuwe reis, want we steken deze keer het kanaal over. Want onze hitbestemming is Engeland. En Mika en de Lambada van Kaoma komen er ook nog aan. Dat allemaal na het nieuws van 10. En dat krijg je zo meteen van onze goede nieuwslezer Nico Bosteels. Goedenavond, Nico.
5: Een goeie avond. Net eventjes later, excuses daarvoor. Dus ook gaan we nemen even het nieuws erbij. Goedenavond iedereen. Minister Krukke wil een oplossing voor het lawaai door de luchthaven. Brand op Charles de Gaulle in Parijs. En Union speelt verlengingen tegen Bodø/Glimt. Federaal mobiliteitminister Jean-Luc Krukke wil binnen de regering een structurele oplossing vinden voor de geluidsoverlast rond Brussels Airport tegen begin oktober. Aanleiding is de dagvaarding door meer dan 40 gezinnen uit Vlaams-Brabant. Die klagen dat ze nog amper kunnen slapen door een aangepaste vliegroute. Die zou maar tijdelijk gebruikt worden, maar het is intussen wel al meer dan een jaar zo. Er is brand uitgebroken op een parking vlakbij de luchthaven van Charles de Gaulle in Parijs. Tientallen voertuigen staan daar in brand. De dikke zwarte rookwolk is tot in Parijs te zien. Twee start- en landingsbanen zijn daar dicht. In de derde voorronde van de Champions League voetbal speelt Union op dit moment, of ze beginnen er zo meteen aan de verlengingen uit bij Bodø/Glimt in Noorwegen. De terugwedstrijd eindigde op 2-2 daarnet, de heenmatch op 3-3. Union moet wel voor met een man minder na een late rode kaart. De winnaar speelt de play-offs voor een plek in de competitiefase van de Champions League. De verliezer wordt opgevangen in de Europa League. En op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de finale van de 50 meter vlinderslag. Ze tikt als tweede aan in haar halve finale in de derde tijd van alle halve finalisten. De finale is voor morgenavond. Florine Gaspard kon zich niet plaatsen voor de finale van de 100 meter schoolslag. Zij finisht als achtste en laatste in haar halve finale. Heldere avond en nacht, minima rond 15 graden. Morgen dan volop zon rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. En het weekend wordt koeler met kans op buien.
6: Dit is Joe.
7: Met Stijn Smits.

Mika en Grace Kelly. 7:55 ondertussen, want ik zei daarnet het nieuws van 10, maar dat klopt natuurlijk helemaal niet. Maar ik was een beetje in paniek, want ik zag in mijn ooghoek Nico niet verschijnen. En normaal gezien kunnen we op Nico onze klok juist zetten, dus ik was bijna Child Focus aan het bellen. Maar uiteindelijk is hij er dan toch nog gekomen. 8 uur dus, geen 10 uur. Nu keren we even terug naar de zomer van 1989. Dat was net zoals deze zomer, een warme en droge zomer. En die werd alleen nog maar heter, omdat we met z'n allen met onze heupen stonden te zwaaien op deze Braziliaanse ritmes. Calma, lama.

So easy. Zometeen gaan we samen weer een reisje maken, jij en ik. Deze keer gaan we naar Engeland. In principe zou deze Phil Collins dus ook in mijn valies kunnen, want die is geboren in de buurt van Londen. Maar die draai ik nu al, dus laten we andere artiesten of andere platen in mijn valies droppen. Je kunt er alles een beetje over nadenken tijdens die heerlijke van Phil Collins.

0: Je favoriete ochtendduo is terug.
1: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
2: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
1: Maandagochtend met TNO een grote verrassing.
2: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
0: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Jo.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Nog eentje die in mijn valies zou kunnen. Deze Simply Reds, want die komen uit Manchester. If you don't know me by now.
1: De hitbestemming.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
0: Onze hitbestemming is vandaag dus Engeland. We hebben al een deel gehad van de UK, Schotland namelijk. En nu doen we dus vandaag Engeland. Dus let op, niet Wales, niet Noord-Ierland en ook niet Schotland. We houden het beperkt tot Engeland. Maar zelfs dan, keuze genoeg denk ik dan. Want ja, hoeveel bekende artiesten of bands komen wel niet uit Engeland? Dus laten we dan gaan voor zo die echt grote bands of echt grote artiesten. Niet van die one-hit wonders of van die artiesten die er maar twee of zo gescoord hebben. Wat mag in mijn valies? Welke muzikale souvenirs uit Engeland moeten zeker mee in mijn valies naar België? Suggesties, het zijn er ongetwijfeld heel veel die ik

Jennifer Lopez en Ain't That Funny. Ook de sterren gaan op vakantie. Deze Jennifer Lopez die zat met haar twee kinderen. Dat is een tweeling in Italië. Heeft ze wat cultuur opgesnoven daar. Wij gaan zo meteen Engelse hits opsnuiven. Ja, mijn Joe Inbox, die is half ontploft. Want er zijn er uiteraard zoveel van die Engelse hits. Wat bijvoorbeeld allemaal...

0: Deze had eigenlijk ook nog in onze valies gemoeten toen we Nederland als hitbestemming hadden. De Scene en Blauw.
1: De hitbestemming.
0: Maar voor Nederland is uiteindelijk de Golden Earring in onze valies beland. En donderdag dan gaan we alle hits die we van alle bestemmingen mee hebben genomen naar België nog eens netjes na elkaar draaien. Daar komen er dan nog twee bij, die van vandaag en die van morgen. Vandaag is dat een hit uit Engeland. Een werkelijk onmogelijke opgave. Heel veel goede suggesties binnengekomen. Ik kan er uiteraard maar een paar in mijn valies steken en een paar voorstellen. Deze bijvoorbeeld. Zeker wel. Een van de bands van Engeland, de Rolling Stones. Sandra uit Aalter stelde die onder andere voor. En wie zegt de Stones? Die zegt natuurlijk ook de Beatles. Toch altijd wat rivaliteit tussen de fans van die twee. Hè? Joanna uit Antwerpen stelde onder andere de Beatles voor. Ja, daar kan ik denk ik niet omheen. Eén van die twee zal er zeker in moeten. Ik weet nog niet welke. De Beatles of de Stones. Crystal uit Beveren zegt zoveel goede keuzes uit onze jonge tijd. Tears for Fears, Human League, Pet Shop Boys, Peter Gabriel en natuurlijk ook Depeche Mode. Oeh, dat is ook wel een hele goeie. Naar zegt Groot-Brittannië, dat is natuurlijk mijn all-time favorite band uit het land, Deep Purple. Moeilijk. Ik weet er nu al niet meer wat ik allemaal erin ga moeten steken. Want dit is natuurlijk ook op en top Engels. Dirk uit Tongeren stelde Oasis voor met Wonderwall. Girl Power met, ik denk wel 7 of 8 uitroeptekens erachter, stuurde Joke uit Bilze. De Spice Girls, dat is ook wel een hele goeie. Claude uit Vichten stuurde Iron Maiden natuurlijk. Can I Play With Madness bijvoorbeeld. Oh, maar ja, dan moet ik wel gaan kiezen ofwel Iron Maiden ofwel die Deep Purple, denk ik. Beetje recenter. Linda uit Antwerpen, Mireille uit Oudsbergen, die stelde onder andere deze voor, Ed Sheeran. Ja, moet misschien ook zoiets nieuws in mijn valies steken, dan is dat misschien wel Ed Sheeran. Oh, stress.
2: One step beyond.
0: Flip uit Turnhout, Madness zou een van mijn favorieten zijn om in de valies te steken. One Step Beyond. Ik heb het geluk gehad om ze enkele jaren geleden te mogen zien op het Shockfestival in Gierle. Dat was echt de max. Ja, en dat is eigenlijk ook wel zo'n op en top Engelse band. Madness, One Step Beyond. Uiteraard

Billy Joel. In een interview zei hij onlangs nog dat artiesten als ze ouder worden beter geen nieuwe muziek meer maken. Dat was naar aanleiding van een nieuwe album van de Rolling Stones. Ja, die zijn 80 plus en die hebben net nog een nieuw album uitgebracht. En Billy Joel is daar geen fan van. Hij zei, als je ouder wordt, dan ben je over het creatieve hoogtepunt van je carrière heen. En dan maak je meestal minder goede songs. En zo vertroebel je je eigen muzikale nalatenschap. Niet mijn woorden, het zijn die van...

0: een plaatje met zonnefactor 50. Conga van de Miami Sound Machine.
1: Joe's Sunset Request.
0: De zon die draait weer overuren deze week. Vandaag was er nog goed te doen, maar vanaf morgen dan is het weer puffen en zweten geblazen. Dus we zullen maar genieten van de relatief koele nacht die eraan komt. Maar voor de nacht begint, laten we eerst nog de zon achter de horizon zakken. En dat doen we met een passende song, het Sunset Request. Vandaag gaan we dat doen om 9:10, want dan gaat de zon onder hier in Vilvoorde. Gisteren hadden we avond van Boudewijn de Groot, maar wat mag het vandaag zijn? Iets met wat meer pit deze keer, stel ik voor. Want gisteren hebben we dus al iets traags gehad. Iets met wat meer pit. Wat past perfect bij een zonsondergang? Waar denk je aan? Laat je suggesties maar komen in de Joe-app.
1: Joe Sunset Request.

0: Zo meteen leggen we de zon te slapen met een passend plaatje. Het is er eentje met gitaren dat ik gekozen heb als Sunset Request. En ik heb ook nog Yazoo en Alvaro Soler. Om er maar een paar te noemen. Komen er allemaal aan na het nieuws van 9 en dat krijg je van Nico Bosteels.
1: Nou, goedenavond. Geen Champions League meer voor Union. Finale plaats voor Van Otterdijk op het WK zwemmen. En Letland ontdekt geheime tunnels. Union is uitgeschakeld in de Champions League voetbal. Het verloor zijn terugwedstrijd in de derde voorronde bij Bodo Glimt in Noorwegen met 3-2 na verlengingen. De heenmatch was op 3-3 geëindigd. Union speelde die volledige verlenging ook met een man minder na een late rode kaart. Er zat meer in, zegt Rob Schoofs van Union.
2: Het is heel pijnlijk om op zo'n moment nog die 3-2 te pakken. Omdat we in de verlenging alles redelijk goed onder controle hadden. Tot op het einde eigenlijk. En dan is er zo'n stomme goal die nog valt. Dat is heel pijnlijk, want ik denk dat we dat niet verdienen.
1: Bodo Glimt stoot dus door naar de laatste voorronde van de Champions League. Union wordt opgevangen in de competitiefase van de Europa League. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de finale van de 50 meter vlinderslag. Ze tikte als tweede aan in haar halve finale en die finale die is voor morgen. Je hoort van Otterdijk.
3: Het was beter als vanochtend, sneller als vanochtend. Alles volbracht wat dat moest gebeuren, we liggen er goed bij. Derde tijd denk ik, dus dat is gewoon mooi. Maar je heeft gewoon veel vertrouwen morgen.
1: Florine Gaspard kon zich niet plaatsen voor de finale van de 100 meter schoolslag. Zij finishte als achtste en laatste in haar halve finale. Op het EK atletiek in Birmingham is Elise van der Elst 21ste geworden in de finale van de 5000 meter. Het goud ging daar naar een Italiaanse. En in Letland is een geheime tunnel ontdekt aan de grens met Wit-Rusland. Die werd gebruikt door migranten en vluchtelingen om ongemerkt Europa binnen te komen. Dat meldden de autoriteiten daar. Letland gaat de grens nu nog strenger bewaken, onder meer met drones. Eerder werden ook in buurland Litouwen al zulke geheime tunnels ontdekt. Heldere avond en nacht, minimaal rond 15 graden. Morgen dan volop zon rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. En het weekend wordt koeler met kans op buien.
4: Dit is Joe.
5: Met Stijn Smits.

0: Alison Wayet. Nog een dikke maand en dan staat ze in de AB in Brussel. Je kreeg ze hier nog eens met Yazoo en Don't Go.
1: Joe's Sunset Request.
0: 10 over 10, daar gaat de zon vandaag onder hier in Vilvoorde. En daar zet ik mijn klok dan maar gelijk op. Dus we gaan de Sunset Requestje draaien. Daarvoor moet ik deze keer naar Herentals. Goedenavond, Jeffrey.
2: Goedenavond, Stijn.
0: Hertals, zeggen ze daar toch, hè?
2: Hertals, dat klopt, ja.
0: Hey, Jeffrey, is het al een mooie zomer geweest voor jou? Heb je al een beetje kunnen genieten?
2: Ja, we hebben al heerlijk vakantie gehad met het gezin. We zijn in Tsjechië geweest en in Duitsland. We zijn net terug, dus het was een mooie zomer.
0: Met de wagen dan, of wat?
2: Met de wagen zijn we geweest, ja.
0: Is dat niet ver, Tsjechië?
2: Ja, dat valt mee. We hebben het in tussenstappen gedaan. We zijn niet rechtstreeks van hier tot Tsjechië gereden.
0: Nee. Ben je helemaal tot Praag gegaan?
2: Ja, we zijn absoluut tot in Praag geweest. Dus,
0: Het is een mooie stad, hè, Praag.
2: Absoluut, ja. Een aanrader.
0: En zit het erop nu? Heb je alles gehad? Qua vakantie?
2: Nee, toch niet.
0: Hij blijft gaan.
2: Ja, ik blijf gaan. Ik ga nog een weekendje weg met een kameraad. Dus,
0: En naar waar? Als ik zo curieus mag zijn.
2: Ja, we gaan nog een weekendje naar Hamburg.
0: Hamburg. Heel mooie stad. Ben je er al geweest?
2: Ik ben er ooit al eens geweest, dus dat is de reden dat ik absoluut terug wou.
0: Ja, zeker, absoluut. Dat is zo'n stad die veel mensen laten liggen, net als München. Maar dat zijn twee hele mooie Duitse en hele leuke steden. Maar goed, het is hier niet Vlaanderen vakantieland. Het is hier het Sunset Request, want ze gaat bijna ondergaan, dus we moeten haast maken. Hey, Jeffrey, wat wilde je graag horen om de zon meeslapen te leggen?
2: Ik had graag Dancing in the Dark gehad van Bruce Springsteen. Ja. Een nummer met toch wel lekker wat pit, een nostalgische sfeer. En die past volgens mij perfect bij het moment waarop de zon ondergaat en de avond begint. Hè.
0: Zeker, want als ze dan onder is, dan kunnen we gaan dansen in the dark. Hè.
2: Ja, absoluut.
0: Een mooie link. Hey Jeffrey, ga die gewoon draaien. Geniet van je vakantie in Hamburg. Hè.
2: Super, dankjewel.
0: Dag, joh.
1: Joe's Sunset Request.

0: Ja, er is duidelijk toch iets mis met mijn interne klok. Daar straks kondigde het nieuws van 10 al aan, terwijl het 8 uur was. En net zei ik dat de zon onderging om 10 over 10. En het was uiteraard 10 over 9. Ja, mijn lichaam is hier, maar mijn brein zit duidelijk in een andere tijdzone. Je kreeg Cheap Trick, and I want you to want me. Let's go!
1: Hitbestemming.
0: Ondertussen is het 18 over 9. Ik heb het net nog eens gecheckt. Het is echt waar deze keer. En we gaan op reis, of tenminste, we zijn op reis in Engeland op dit moment. Een deeltje van de UK. We hebben al Schotland gehad. Wales en Noord-Ierland laten we even links liggen. Het was Engeland deze keer. Het was echt een onmogelijke opdracht vandaag. Want ja, er zijn echt zoveel bands en artiesten uit Engeland. Dus ik heb er uiteindelijk 4 gekozen in een arbitraire beslissing. Ik heb geprobeerd om er zo uit elk tijdsvak iets te kiezen. Ik weet niet of je heel tevreden gaat zijn met mijn keuze, maar goed, je moet het met die 4 doen. Eentje mag er door de douane en jullie zijn weer de douaniers van dienst. In de Joe-app kun je op dit moment bepalen welke dat van die 4 gaat worden. Dit is Engelse hit nummer 1. Help, I need somebody. Ik zei het, ofwel de Beatles ofwel de Rolling Stones. Eén van die twee moesten er zeker in. Ik ben eigenlijk meer een Stones-fan, maar ik heb daarom eens een keertje voor de Beatles gekozen. Help, daar kun je voor kiezen. Dat is hit nummer 1. De 80's die worden vertegenwoordigd door Depeche Mode. Just Can't Get Enough, daar kun je ook voor stemmen. En dan gaan we nu naar de 90's. De Spice Girls, Girl Power, rechtstreeks uit Engeland. Wannabe kun je ook voorstemmen. Dat was keuze nummer 3. En het is keuze nummer 4. Iets recenters, Shivers van Ed Sheeran. Daarmee zijn de Zeros en de Tens denk ik wel wat gecoverd. Welke van de 4 wil je horen? Welke laten jullie door de douane? De Beatles, Depeche Mode, de Spice Girls of Ed Sheeran? Stem ik aan op dit moment in de Joe-app.
1: Hit de

0: Die hadden in mijn valies kunnen zitten toen we naar de USA gingen. Womack en Womack in Teardrops.
1: De hitbestemming.
0: En vandaag gingen we naar Engeland. Heel veel keuze had ik, want er zijn heel veel en heel goede Engelse hits. Maar ik had er uiteindelijk 4 gekozen in de Joe-app. 4 die in mijn valies zijn beland. En jullie mochten er eentje door de douane laten. Ik ben toch een klein beetje verrast door de uitslag. Ed Sheeran is het niet geworden. Die eindigde op de 4e plaats met 15%. Die had ik wat hoger ingeschat. Hetzelfde geldt voor de Spice Girls met Wannabe. 16% op de 3e plaats. Dus het gaat nog tussen de Beatles en Depeche Mode. De winnaar kreeg 46% van de stemmen. Dat is bijna de helft. En de 3e plaats, op de 2e plaats beter 23%. De vraag is natuurlijk alleen, zijn dat de Beatles geworden of is het Depeche Mode geworden? Ik had op voorhand gegokt dat jullie gingen kiezen voor de Beatles. Is dat ook waar? Nee, dat is niet waar. Jullie zijn massaal gegaan voor Depeche Mode. Just Can't Get Enough. 46% van de stemmen dus. Dat is echt wel heel veel. Die gaat dus mee in onze reis rond de wereld. Want je weet het, nu donderdag, dan gaan we alle platen die we de afgelopen weken hebben gekozen in de hitbestemming nog eens netjes na elkaar draaien. Deze dus ook. Depeche Mode.

Melanie C, dat die Bryan Adams naar ons land komt. Dat wist je waarschijnlijk al. Maar ook die Melanie C speelt later dit jaar in België. Op 26 oktober, dat is een maandag, dan staat ze in de Botaniek in Brussel, in onze hoofdstad. Mink de Vil krijg je nu bij Joe. Demasiado Corazón.

Tom Odell en Another Love. Sinds kort kun je genieten van een nieuw live-album van Sting van The Police. Het is een opname van een intiem concert dat hij gaf in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het heet dan ook toepasselijk The Night Watch, dat album naar de Nachtwacht van Rembrandt. Een schilderij dat hangt daar in het Rijksmuseum. Je krijgt The Police nog eens hier bij Joe met Roxanne.

0: Je favoriete ochtendduo is terug.
1: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
2: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
1: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
2: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
0: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe. Dit is
3: Joe. Dat vat tophits dat we daar straks hebben aangesloten is nog lang niet leeg. Doe maar, krijg je nog U2, Cool and the Gang en Cameron Wittkamp. Kom er allemaal nog aan naar het nieuws van 10 en dat krijg je van Nico Mosteels.
4: Goedenavond. Geen Champions League meer voor Union. De Belgen doen het goed op het EK Atletiek. En geen Chinese auto's meer voor ons leger. Union is uitgeschakeld in de Champions League voetbal. Het verloor zijn terugwedstrijd in de derde voorronde bij Bodo Glimt in Noorwegen met 3-2 na verlengingen. De heenmatch was op 3-3 geëindigd. Union moest die verlengingen met een man minder spelen na een late rode kaart. En het beslissende doelpunt viel ook helemaal op het einde. Er zat meer in, zegt Rob Schoofs van Union.
5: Het kon alle kanten uit en we hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel wat. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden, dat je achter de bal gaat moeten lopen. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut natuurlijk die goal, dat is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus ja, dat is vooral teleurstelling.
4: Bodo Glimt stoot door naar de laatste voorronde van de Champions League. Union wordt opgevangen in de competitiefase van de Europa League. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft onze landgenote Janlaan Diep-Niemek zich geplaatst voor de finale van de 100 meter horde. Ze finishte als tweede in haar halve finale in de zesde tijd van alle finalisten. In de finale van de 5000 meter werd Elise van der Elst 21ste. Het goud ging daar naar een Italiaanse. En op de 100 meter bij de mannen heeft Simon Verherstraeten zich zo net geplaatst voor de finale. Hij eindigde derde in zijn reeks en noteerde de zesde tijd van alle finalisten. Emiel Botterman kon zich niet plaatsen. Defensie gaat geen auto's meer gebruiken die gemaakt zijn in China uit vrees voor spionage. Dat heeft luitenant-generaal Frederik Goeting gezegd in VTM Nieuws. Nochtans rijdt het grootste deel van de top van ons leger nu wel met Chinese auto's rond. En daarom is er voor hen een soort handleiding, zegt Goeting.
6: Wat staat erin in de grote lijnen? Let op, u bevindt zich daar zoals op een trein. Dus u weet niet wie achter uw schouders aan het luisteren is wat naar u zegt of aan het kijken wat u doet. Dus wees aandachtig daarmee.
4: Ook defensieminister Franke benadrukt dat de volgende wagens voor ons leger zeker geen Chinese wagens worden. En er zijn nu al 240 lichamen geborgen in Colombia na de zware aardbeving daarvan vanmorgen. Er vielen ook meer dan 1300 gewonden. Duizenden mensen zouden nog vermist zijn. De Colombiaanse president heeft een noodtoestand uitgeroepen en verschillende landen willen gaan helpen. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 15 graden. Morgen volop zon rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. Het weekend wordt koeler met kans op buien.
0: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. In de Vlaamse Ardennen zitten zo'n 10.000 gezinnen zonder stroom door een defect bij een transformator. Dat meldt netbeheerder Elia. Zij proberen het probleem zo snel mogelijk opgelost te krijgen. Het is niet duidelijk hoe lang de pannen nog zal duren. De dodentocht blijft 100 kilometer lang, ondanks de hitte die voorspeld wordt. Dat heeft de organisatie in Bornem beslist na veiligheidsoverleg. Deelnemers krijgen wel wat goede raad mee, zegt Ilse Robijn van de organisatie.
2: Het is heel belangrijk dat de deelnemer toch een hoedje of een petje of dergelijke draagt, dat hij zeker een drinkbus meeneemt en die aan iedere controlepost vult. Maar we gaan ook eigenlijk de buurtbewoners oproepen. We gaan hen vragen om ons te helpen. We vragen hen bijvoorbeeld een emmer water buiten te zetten of misschien ook bekertjes water aanbieden.
1: Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en op te geven als dat nodig is. Op het EK in Birmingham heeft Simon Verheerstraeten Belgische atletiekgeschiedenis geschreven. Hij kon zich als eerste Belgische man ooit plaatsen voor de finale van de 100 meter. Verheerstraeten finishte als derde in zijn halve finale met de zesde tijd van alle finalisten. Emiel Botterman kon zich niet plaatsen. Daniel Segers staat in de finale van de 400 meter. Hij werd derde in zijn halve finale met de zevende tijd. Jonathan Sakkoor eindigde als laatste in zijn reeks en ligt eruit. Bij de vrouwen is Janla Njip Niemek zevende en voorlaatste geworden in de finale van de 100 meter horde. Het goud ging nipt naar de Nederlandse Nadine Visser. En in het polstokspringen staat Eline Vekemans in de finale. Zij plaatste zich met een sprong over 4,50 meter. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. In de Vlaamse Ardennen zitten zo'n 10.000 gezinnen zonder stroom door een defect bij een transformator. Dat meldt netbeheerder Elia. Zij proberen het probleem zo snel mogelijk opgelost te krijgen. Het is niet duidelijk hoe lang de pannen nog zal duren. De dodentocht blijft 100 kilometer lang, ondanks de hitte die voorspeld wordt. Dat heeft de organisatie in Bornem beslist na veiligheidsoverleg. Deelnemers krijgen wel wat goede raad mee, zegt Ilse Robijn van de organisatie.
2: Het is heel belangrijk dat de deelnemer toch een hoedje of een petje of dergelijke draagt. Dat hij zeker een drinkbus meeneemt en die aan iedere controlepost vult. Maar we gaan ook eigenlijk de buurtbewoners oproepen. We gaan hen vragen om ons te helpen. We vragen hen bijvoorbeeld een emmer water buiten te zetten. Of misschien ook bekertjes water aanbieden.
1: Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en op te geven als dat nodig is. Op het EK in Birmingham heeft Simon Verheerstraat de Belgische atletiekgeschiedenis geschreven. Hij kon zich als eerste Belgische man ooit plaatsen voor de finale van de 100 meter. Daarin blesseerde Verheerstraat zich, waardoor hij achtste en laatste werd. Daniel Segers plaatste zich voor de finale van de 400 meter. Hij werd derde in zijn halve finale met de zevende tijd. Jonathan Sakhoor eindigde als laatste in zijn reeks en ligt eruit. In de finale van het verspringen eindigde Yannis Sampson 11e. En bij de vrouwen is Janla Njip Niemek 7e en voorlaatste geworden in de finale van de 100 meter hoorde. Het goud ging nipt naar de Nederlandse Nadine Visser. En in het polstokspringen staat Eline Vekemans in de finale. Zij plaatste zich met een sprong over 4,50 meter. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 15 graden. Morgen volop zon en